vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water.

water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale-duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK-voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig, met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen.

Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig, met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders is het droog en zonnig. De temperaturen liggen tussen 14 graden in Groningen en 19 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. Een Braziliaanse vrouw van 62 is bevrijd na 55 jaar slavernij bij 3 generaties van dezelfde familie. Ze werkte sinds haar 7e zonder contract, was analfabeet en had geen privéleven. Haar werkgevers betalen haar 50.000 real en zorgen voor huisvesting en sociale premies. De familie wordt ook verdacht van fraude. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum.

winkelcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente roept op tot meer opvangplekken. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non.

Althans, de non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde in

De avond wordt al guur. Mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht. Dit is het uur. Een voetstap op de gracht. Een schaduw, een gezicht.

dicht. Ik weet waarop ik wacht. O, laat hij verder gaan. Een mensenhart.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de Randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar 's middags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertrouwen.

0: dan komt een vriend die auto rijdt. Eens kijken voor de aardigheid, dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en waagt met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand.
1: Leve de man die het bier uitvond! Hip, hip, hip, hip!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit de rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend is het zonnig met in het noorden eerst lage bewolking.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

0: Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Radio Mariati.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit de rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Mariahati.

Pakkie luisteraars, een hele goede morgen vanuit onze studio aan de Arnhemse weg. En Lenny is er niet. U denkt natuurlijk, heeft Lenny de baard in de keel gekregen? Maar dat is natuurlijk niet het geval.

In de techniek word ik begeleid door onze oude trouwe Jan. Nou, oud. Ik bedoel meer oud in de zin van bekend. Niet dat de man echt oud is. Ik zwaai even naar Jan. En hij zwaait ook terug. En mijn naam is Onno van der Croft. Ja, we gaan van alles doen. Ik heb straks een heerlijk receptje voor u van een Indische salade met kokos. Dus heel graag pen en papier bij de hand. Ik heb een mooi gedicht voor u. Ik heb mooie agendapuntjes. Ik heb vele verzoekjes. En daarmee beginnen we direct. Want Chris en Diana Abel, die feliciteren Jeannette van Eck, Banse, en die woont in Spanje. Het is een beetje een late felicitatie, maar ze wensen je nog vele jaren, Jeannette. En een heerlijke plaat, en die heb ik ook uitgekozen. Jeannette, we gaan rocken en rollen. Bill Haley en Shake, Rattle and Roll. Oh yeah!

Ja, en Robert en Kitty Dikmans, die zitten in Spanje. En Robert en Kitty, ik wil jullie de hartelijke groeten doen. En ik weet zeker dat jullie nu afgestemd zijn. En misschien dat jullie elkaar in de armen willen nemen. In de hand nemen en een lekker line dance doen. Hij drinkt dan tequila en zij zegt zachtjes die woorden zo. Doet. Jan, heb jij dat ook wel eens met Els? Dat jij dan s'avonds tequila drinkt en dat Els jou fluistert. Allerlei lieve woordjes toezegt. Nee, dat doen ze niet meer. Die tijd hebben ze gehad. Laurie Morgan en Sammy Kershaw.

Utsiku. Ja, Laurie Morgan en Sammy Kershaw. Bij de Marihatti op 18 juli is er weer zo'n heerlijke multiculturele markt in de Maten, vlakbij de Stolp op de Egelantier. En dan is er ook weer zo'n lekkere passar met allerlei kraampjes, live muziek. En het alles vindt plaats op 18 juli van dit jaar. Dus heerlijk in de buurt van Apeldoorn en even lekker vertoeven op die passar. Mevrouw Haske, goedemorgen. U bent er iedere zondag bij. En wij zijn allebei gek van de Valiants. En normaal, Hedy, lieve Hedy, draaien we dan Dardanella. Maar ik dacht, zullen wij eens die klassieken van Jerry Lee Lewis doen, Hedy? En dan daar samen op swingen. Jij swingt bij jou thuis en ik swing hier. En Jan heeft de heupen al los. De Valiants en goodness gracious, great balls of fire.

gracious, great ball of fire. A goodness gracious, great balls of fire, the Valiant. Zomeravond, Ida Gerhard, langzaam over het land. In de avond de trompet van de andere boerderij. Het praten op de bank sterft uit. De witte roos laat stille bladeren vallen. Het kind is in bed gebracht. Slaap niet achter het hart. Die luiken luistert het. Ida Gerhard. We gaan nu door. Ja, Jan en ik hebben allebei wel zin in een tropisch stukje fruit. Doray Smith, The Tropical Fruits Delight. Heerlijk. Goedemorgen allemaal.

Ik zei het vroeger nog wel eens als ik dronken was 's nachts. Geef me een stukje tropisch fruit. Nee, alle gekheid op een stokje. We gaan door naar iets heel aparts. Ad en Lucia Lingels aan het eind van de jaren 90, begin 2000... verzamelden allerlei dansen rondom Polynesië, Samoa. U ziet het voor zich, hè, de dames in de rietenrok. Niet dat u mij nou direct in een rietenrok voor u zit. Dat moet u niet willen ook. Maar ziet u die slanke dames en dan bewegen? We gaan twee stukjes muziek draaien. Zo meteen Hoe Anna. En daarna is heel grappig, het heet officieel Hey Lenny. Maar ze zingen echt, lieve Lenny. Ze zingen, luister zomaar mee, Lenny. Hey Lenny, hey Lenny, hey Lenny. Ik vond dat zo grappig. Dus dat is ook mijn goed aan jou. Als jij daar wilt staan in een rietenrok dansend aan de Costa, dans ik hier met jou mee.

Heerlijke Eleni. Heerlijke Polynesische muziek. Niet Polynesisch, maar wel Indisch. Is die heerlijke passa in het schilderachtige Steenwijk. Ik vind dat altijd zo heerlijk om naar Steenwijk te gaan. Dan ga ik zelf naar de Villa Ramswoerte. Dat is het museum van Hildo Krop. En dan kunt u, als u dat doet, dan kunt u op een gegeven moment in zo'n soort verandaatje plaatsnemen. En dan krijg je een kopje thee geserveerd met een soort van knippertje. En dan heb je zo'n mooi uitzicht. En als u dat nou combineert met die lekkere passar, die is van 22 tot 26 juli in het centrum van Steenwijk. En dat vind ik zelf wel prettig, want die passars, die worden altijd ergens geplaatst ver buiten de bebouwde kom. En nu kunt u lekker in het centrum lopen, u gaat naar het museum Hildo Krop, u doet de stadswandeling en dan geniet u van die heerlijke passar. Meneer Valentijn, goedemorgen. Het gaat niet zo goed met uw gezondheid, maar ik ben heel blij dat u toch iedere keer naar Marihattie luistert. Ik weet dat u houdt van een goed stukje country. Ik heb voor u gekozen muziek van Emily Bennett. Erik, al het goede van mij. I'm quitting.

En dat is iets wat Els nooit tegen haar Jan zou zeggen. I'm quitting you, ik laat je in de steek. Het is een echtpaar wat altijd bij elkaar zou blijven. Emily Bennett. Ja, Jan dacht van, ik ben daar vanaf. Lenny die steeds met mij communiceert. En dan zit er nog zo'n lange gek die dan ook met hem steeds communiceert. Maar ik hoop dat hij het niet erg vindt. Lieve babes, Pennings Nieuwland, je zit in Spanje. En ja, gezellig met Steven, Lavina, Robert, Kitty en Lenny. En toen dacht ik, ik ga iets van Marty Robbins voor je draaien. Maar dat vond ik wat afgezaagd, want dat doe ik altijd al. En toen dacht ik, er is nog een zanger waar jij zielsveel van houdt. En ik hoop dat je, als je terug bent, een keer met mij een koffietje wil doen. A Dreamy Eyes and I Love You Show, Johnny Tillotson.

Ja, mevrouw Pennings-Nieuwland, ik hoop, Beeps, dat je genoten hebt van de plaatjes. Als je het leuk vindt, doe ik er volgende week nog een paar. Op het moment draait in de filmzalen, de film in het, vooral in de filmhuizen, ook in Gigant in Apeldoorn, Batik, Beats en Boemboe. Een heerlijke documentaire, ik heb hem zelf gezien. En het gaat over de derde generatie Indonesiërs die heel graag, Indische Nederlanders, die graag op zoek gaan naar hun roots. En het is heel leuk, je ziet bijvoorbeeld een kok die gaat kijken hoe daar dus traditionele gerechten worden gemaakt. Iemand die een eigen platenlabel heeft, die daar zijn inspiratie zoekt. Je hebt twee dames die prachtige gebatikte stoffen hier verkopen, maar die batiks worden daar gemaakt. En je ziet hoe ze door Jakarta reizen. Je ruikt de ananas. Het is een heerlijke documentaire van Claire Pijmans. Batik, Beats en Boemboe. Zeer de moeite waard om te kijken. Wij gaan samen met Jan, wij gaan genieten hier met de dames van Beep. Weet u het Noord Marga Bult? En zij, ja, ze verleiden ons naar Maleisië. My Malaysia.

Lieve Jolanda, 75 jaar geworden. Wij van het hele Mariahattie-team willen jou van harte feliciteren. En dat doen ook Margie en Leon van Lingen uit Hengelo. En ze zeggen, we willen graag onze lieve moeder Jolanda feliciteren met haar 75ste verjaardag. Wat een mooie leeftijd, Jolanda. En wij wensen jou nog vele gezonde jaren. En zullen wij samen genieten van Anneke Greulow en The Duran Run.

Op zaterdag 18 juli in het Oranjepark, wat een heerlijkheid. Van 2 uur tot 4 uur treedt het orkest van de Koninklijke Marechaussee op met niemand minder dan Waylon. En daar ben ik zo benieuwd naar, hè? Die kruisbestuiving tussen dat prachtige orkest en die lekkere country vibe. Een park vol pops en parade. Heerlijk. Ja, de Do Run Run blijft gewoon een heerlijk nummer. We gaan iets typisch Indonesisch doen, al iets behoorlijk ouds. Maar ik heb daar zo zin in en lekker genieten. We gaan luisteren naar Mirella en Tari.

Mirella en Tariq Tali. Op 23, 24, 25 en 26 juli bent u van harte welkom op de Krabbe voor Passar. En dan zit ik in Bergen op Zoom. En ik vind dat zelf, ik weet niet of het alweer geopend is, want het was gesloten een poos. Ik combineer dat dan zelf met de Markiezenhof. Dat is een heel oud stadspaleis in het centrum van Bergen op Zoom. En ik vind Bergen op Zoom altijd een soort, wel, ik kom uit Deventer, een soort Deventer-achtig. Het heeft echt een historische inslag. We gaan eens even kijken wat u kan verwachten op die Passar. He, wat, wie treden daar nou op? En niet de eerste de beste hoor. Duo Eastwind, Edu Schijk, Stanley Mitchell, Will Klaassen, Gather Again, Xanoer, Danny Everett. Op 26 juli, luisteraars, Peter Hübner. En daar kom ik in de tweede uur nog even op terug, Peter. Want we vergeten jou natuurlijk niet. En Stanley Mitchell. En dan ga nog niet instarten, Jan. Maar je hebt het al wel klaargezet, zie ik aan je hoofd. Want je kijkt heel blij. En daar ben ik ook heel erg verguld mee. Ja, we gaan het zo meteen instarten, maar de familie van den Broeke uit Beekbergen. Goedemorgen, familie van den Broeke. Jullie feliciteren jullie buurtjes. Ja, en dat is toch een hele tijd, hè? 25 jaar huwelijk tegenwoordig. Vroeger waren dat dingen die heel gewoon zijn. Maar als ik kijk in mijn kennissenkring, het scheiden is bijna een soort nieuwe fashion geworden. En jullie hebben het al volgehouden, David en Tineke. En ik hoop echt nog vele jaren, 25 jaar. En dan willen wij jou ook, Lenny, Jan en ik, het hele Mariatti-team en RTV Apeldoorn, van harte mee feliciteren. En dat wilde ik doen met de Brinkman Brothers en een klassiekertje La Bamba. Start er maar in, Jan.

Ja, met dit weer, het wordt straks weer, het wordt weer warmer. En dan zoeken we allemaal verkoeling. En we zitten bij de airco en bij de ventilator. Maar wat is nou lekker om zo'n lekker kopje... kent u dat nog vroeger uit Indonesië? Zo'n kopje es cendol erbij te pakken. Die lekkere Indonesische koude drankjes. Die zijn heel verfrissend, maar ze hebben ook een behoorlijke culturele reis doorgemaakt. Es cendol is een ijskoud drankje. En heel vaak hebben we ook dat ook als dessert. Hè? En het is dan kokosmelk en palmsuikerstroop en groene rijstmeelgelei. En dat maken we dan af met een lekkere topping van jackfruit. Ik vind dat zo zalig. Azuki-bomen of durian. En deze drank is een veelgevraagde keuze in Indonesië, omringende landen. Ja, Maleisië, Cambodja, Thailand. Mevrouw Bloemendaal, goedemorgen. Ik ben u niet vergeten. Ik denk, ik draai een gezellige plaat voor u. Lieve Joyce, wil je met mij swingen? We gaan naar Rowan Herzen en Flaco Jiménez. Sisto mai accordion.

Ja, en wilt u even de ogen dicht doen en dan denken aan Sulawesi. Het één na grootste eiland van Indonesië. Vulkanen, stranden, cultuur, jungle. U kunt zelfs duiken. Alles biedt Sulawesi. En je kan Sulawesi ook zo lekker combineren met andere eilanden als je een beetje de tijd hebt. Na Kalimantan is dit het grootste eiland. Ja, heerlijk hoor. En van Makassar naar Manado. Makassar in het zuiden en Manado in het noorden. Is het wel 1700 kilometer. En dan minstens 40 uur rijden als je geluk hebt. Als je dat vanaf hier doet, zit je volgens mij in Zuid-Spanje. De omstandigheden op de weg die zijn wel iets anders. Hè? Dus je moet niet denken dat alles echt zo goed geasfalteerd is als hier in Nederland. Maar wat een eiland. Dus overweegt u eens een keer en gaat u heerlijk naar Sulawesi. Ja, Julia Michiels, goedemorgen, lieve Julia. Altijd ben je er ook bij en Els ook. En ik dacht, we gaan een stukje muziek in starten. Country van de Dixie Aces. En dan gaan we een beetje Pocho Pocho doen. Dat doen we straks ook nog met muziek van Ben Hart. Maar we gaan eerst lekker line dansen. Act naturally.

Ja, en dan gaan we er zo meteen alweer uit, bijna. Voor dit eerste uurtje. En dat doe ik met muziek voor Hieke Goos. En die heeft weer met haar comité een prachtig, een prachtige list met heerlijke artiesten voor het Stichting Muziektent in het Oranje Park. Vanmiddag No Rush Pop, Edge Disco en Pop en Take Notes. Heerlijke popmuziek. En Hieke, wat zou het leuk zijn, hè, als wij een keer meedoen ergens met een bonte avond. En dan ben ik Andres en dan ben jij Sandra. En wat zingen we dan, lieve Hieke? Tsing boom, teratata.

Ja, en het eerste uurtje, lieve Marie Hattie-vrienden, zit er alweer op. Wat lekker, hè? En Lenny, ik weet dat je meeluistert, dat je trots op Jan en mij bent. Ik ben niet zo goed als jij dat altijd doet. Ik doe het op mijn eigen manier, maar ik hoop dat jullie ervan genieten en dat jullie een gezellige ochtend hebben. We doen een stukje Shadows en dan ben ik straks na de klok van 10 uur weer bij u terug met Jan. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies, doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. De langslopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is gisteravond in Katwijk voor het laatst opgevoerd, na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Vandaag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Mariahati.

En nogmaals, slamat pagi, luisteraars, lieve Marie-Hatte vrienden, vanuit onze studio aan de Arnhemse weg, achter de knopjes, zoals we dat ouderwets zeggen, zit onze Jan Rabeling. En mijn naam is Onno van der Kroft en we nemen u mee naar de tijd van Tempo Zulu. En we proberen u 2 uur lang onvergetelijke muziek te bezorgen, maar ook lekker herinneringen op te halen met verzoekjes, agendapuntjes, een recept, mooie gedichten. Lenny zit lekker in Spanje, lieve Lenny. Wat heb jij toch veel voor je kiezen gehad. Onze gedachten zijn bij je. En wat heb je genoten van je reis naar Indonesië. En wat zit je daar lekker ook met je familie en met lieve babes. Lekker met een kok

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariati.
1: Ja, lieve Mariati-vrienden, we gaan koken. Heeft u de pen en de papier erbij? We maken een Indische salade met kokos. Lekker en met dit weer zo'n lekkere, koude, frisse salade. En we hebben een theelepeltje, een half theelepeltje trassi nodig. Twee theelepeltjes sambal bajak. Theelepeltjes kentjoer, 2, 3 eetlepeltjes suiker. Een kwart lepel.

lepeltje zout, 50 gram gemalen kokos, 75 milliliter kokosmelk en een half kropje ijsbergsla voor zo'n heerlijke salade. Nou, en dat is een perfecte combinatie kruidige smaak van de Indische keuken en die lekkere romige kokos erbij. Nou, we malen uit de kruiden, de knoflook, de trassi, de sambal. Jan is hier al bezig, hij is nu op dit moment bezig met de kentjoer, suiker en zout. En in een vijzel kunnen we dat doen. En dan voeg je de gemalen kokos en de kokosmelk toe. En lekker hoor, die kruiden trekken dan in. Oh, je ruikt het, hè. Serveer de salade dan in een mooi slablad. Dus dan pakt u zo'n stukje kropsla en dan dresseert u die salade daar zo in. Lekker met stukjes sla en komkommer. Nou, en het is ideaal voor als je bij een rijsttafel hebt. En, zeker met dit weer heb je zo'n lekker, cool, mooi, heerlijk bijgerecht. Wat een lekkere Indische salade. Als u nou zegt, ik wil hem zelf maken, stuur mij of Lenny even een berichtje en ik stuur u het receptje voor deze heerlijke Indische salade. Ja, we dromen weg met instrumentale gitaarmuziek. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk variatie voor u. En het programma is natuurlijk vol weemoed en verlangen, oftewel nostalgie. Hier is Francis Goya en Nostalgia. MUZIEK

Nou, en dan dachten we dan straks dat 25 jaar huwelijk al een hele rit is. Maar Amos en José Lucumau... Lucumaua, excuses, ik kreeg een kikker in de keel. 60 jaar getrouwd en Peter en Rianne Hübner bieden de felicitatie aan. En ja, hopen natuurlijk op nog vele jaren huwelijk. En namens het hele team van Marihatti, Lenny Jan en op het moment ook mij, José en Amos, lieve José en Amos. We gaan natuurlijk luisteren naar dat prachtige nummer van Peter Hübner. Ik wens jullie al het geluk van de wereld toe en maak er ook een hele mooie dag van. Vandaag groetjes van ons en we gaan nu luisteren naar Peter Hübner.

Peter, wat heb je een zalige stem. En mag ik jou bij deze een open uitnodiging doen om een keer telefonisch in mijn muziekmelange te gast te zijn tussen 12 en 2 en in de zomer tussen 12 en 4, dat ik wat meer muziek van jou kan draaien, want wat heb je een ontzettend lekkere stem. What can I do for you? Victor Keihatu leefde van 1939 tot 2014 en dan hebben we natuurlijk over een heel...

breed scala aan jazz, indo-rock en crunchjongen. Heel veelzijdige artiest. Onder andere George Baker en Martine Bijl maakten gebruik van zijn repertoire en gebruikten het als inspiratie. Toen ik dit programma aan het voorbereiden was, heb ik mijn cd-kas geplunderd. En toen was ik echt verbaasd wat ik daar allemaal in vond. En ook cd's wat ik dacht van, heb ik dat nog? Vroeger had je dan de platentiendaagse bij de Vroom en Dreesman. En dan had je vaak ook allerlei afgeprijsde cd'tjes. En als jongetje was ik al helemaal gek op wereldmuziek. En toen heb ik dit cd'tje op de kop getikt van Victor Keihatu. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. En als u weet wat het betekent, geef het even door aan de studio of aan mij. Lukisan Malan. We gaan luisteren naar Victor Keihatu.

Lukisan Malan, Victor Keihatuk, Ronchong Muziek. We gaan op 21, 22 en 23 augustus naar Den Haag met het Jalan Jalan Festival. Op het Lange Voorhout, dus ook weer niet ergens weggedrukt in de buitenwijken, maar lekker in de stad. Driedaags in die stadsfestival met van alles. Muziek, film, dans, exposities, lezingen, dus alles. Onder andere Masada treedt op met live muziek. Sporen van Smaragd is er een hele mooie lezing. Rafi en Nani treden op met muziek. We hebben een lezing, De Almachtige Stille Kracht. Dus leuk, niet alleen eten, maar ook heel veel van de cultuur. Er is ook een boottour mogelijk. Er is een lezing van Constant en Hans van der Wal. Annabel Laura heeft een live muziek. Er is een voorfilm en die is prachtig. Ik heb de film gezien, Mamaku. En daar gaat Cheroni Pelupessi gaat met haar moeder terug naar Indonesië en probeert ze duidelijk te krijgen hoe het komt dat hun relatie zo wrang is. En dan ziet ze wat voor een leed haar moeder daar is aangedaan door de hele strenge opvoeding van haar vader. En dan groeien ze meer naar elkaar toe. Ja, tijdens dat Jalan Jalan ook gitaren uit de Oost, een lezing over tropenjazz, een expositie van Sabine Bollock over batik, de film Indië Verloren is er. Lois Lane treedt daar op. Het is echt te veel om op te noemen. Ook Django Hutabelenda treedt op. Er is live muziek van Evie en Emir Adita. Dus het is geweldig. De New Diamonds. Jalan Jalan in Den Haag. Ja, nou, ik denk dat ik nu wel lang genoeg heb gehad dat Jan de cd van de Ulysses Tapila heeft klaargezet. We gaan naar Maluku.

Prachtig, hè? Ik was dit thuis aan het luisteren. En toen dacht ik, wat is dit een heerlijke muziek. Ook voor 's avonds laat. Ik drink zelf dan geen alcohol, maar een vruchtensapje. En dan, ik doe dat trouwens altijd, hè, sinds ik geen alcohol meer drink. Wel in een wijnglas en dan een druivensapje. En dan heb je toch een beetje die wijnbeleving. En dan draai je dit erbij. Heerlijk. We gaan naar het Wereldmuseum in Amsterdam. En ja, ik ben er geweest, Made in China. En ja, China heeft natuurlijk een hele brede geschiedenis op gebied van porselein. Lijn, maar ook zijde, lakwerk, jade, glas. En door de eeuwen heen is dit door allerlei ambachtslieden vervaardigd. En je ziet bijvoorbeeld een hele oude voorraadpot. Ik heb hem nu voor me op het scherm, maar ik heb hem dus echt gezien. Het ziet eruit alsof het net gemaakt is. Het is helemaal onbeschadigd. Ook via interactieve kaarten kun je mee naar de zijderoute. Made in China, in het Wereldmuseum in Amsterdam. En dat is een brugje, want China is natuurlijk het land van de thee. En we gaan nu luisteren naar het Mongoolse zang- en dansensemble met de theeplukkersdans.

het Mongool Zang- en Dansensemble met de Theeplukkersdans. Weer terug naar de Molukken, want op 25 juli is er op Kwaku de Molukse dag alweer de 9e in Amsterdam. Het is een beetje een begrip geworden als een heel belangrijk festival waarin allerlei culturele groepen uit binnen- en buitenland acte de présence geven. Dus noteert u dat vast in de agenda, 25 juli op Kwaku in Amsterdam. Meer informatie gaat u ook vinden, TZT, op de site van www.champoer.nl. En op www.champoer.nl vindt u nog veel meer leuke Indische en Molukse activiteiten die er gehouden worden. Good old Elvis nu. Jan, ben je geestelijk voorbereid? Good luck charm. Oh yes.

De zomer is in het land, effen begroeten met de ijle klanken van kristallen bazuinen, de komst van de zomerkoningin, die stralend onze harten warmt, onze voeten laat dansen, onze ogen weer doet ontwaken om allermoois te zien. Muggen dansen om ons heen, vogels vliegen door, muggen wolken de zon tegemoet. Bijen doen hun bezwanger plicht, hazen kiezen het hazenpas. En wij, Jan en ik, wij genieten. Jan en ik zijn blij.

willen we allemaal, hè? Two loving arms that I'll die for. Twee warme handen om je heen. Danny de Munk zong het vroeger al, hè? We gaan in een bootje, we drijven verder historie af met prachtige muziek van Los Panchos en La Barca.

Ja, Lenny, doe jij dat vandaag ook nog lekker in een bootje? We gaan nog even terug toch naar Babes. Want Babes, jij houdt ook zo van Cliff Richard, dat weet ik. Zullen we het nog doen? Maria Namaste. Maria.

Ik ga u bedanken voor het luisteren naar deze Marie Hattie. Jan Rabelink achter de knoppen. Mijn naam is Onno van der Croft. Volgende week, als het van nu mag, hè, zijn we er nog een keer. En daarna is Lenny weer terug. En vanavond zegt Jan tegen zijn Els: hier heb jij een glaasje wijn. En wat pakt hij dan? Juist zijn steelgitaar, Paul Enka. En ik ben er om 12 uur met muziekmelange. Doei doei!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De nachtopvang in Nieuwe Pekela is sinds het vertrek van het Rode Kruis niet meer gebruikt. De hulporganisatie stopte vrijdag met de begeleiding bij het aanmeldcentrum in Ter Apel na diverse incidenten. Donderdagnacht werden nog 58 asielzoekers naar de opvang gebracht. Burgemeester Velema meldt dat er dit weekend 150 extra opvangplekken zijn gerealiseerd. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor het eerst wordt Tata Steel strafrechtelijk vervolgd, ditmaal wegens opzettelijke vervuiling. Experts noemen de mogelijke gevolgen zeer groot, met celstraffen, torenhoge boetes of stillegging van de fabriek als opties. De maximale boete zou kunnen oplopen tot ongeveer 600 miljoen euro. In de praktijk vallen boetes doorgaans veel lager uit. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we beginnen met een fluitconcert van Bach.

gaan naar Vivaldi en wel naar Clara Stella e Scintillate. Het wordt gespeeld door het ensemble Arta.

U luisterde zojuist naar de Russische pianist Alexander Kashpurin. En hij was afgelopen jaar nog in Apeldoorn. Daar gaf hij een concert. Nou, dat was heftig, kan ik u vertellen. Hij beukte er behoorlijk op los. Maar goed, het was toch wel leuk om zo'n jong talent te zien.

U luisterde zojuist naar Amira Willighagen, The Lord's Prayer. En zij doet dit met het koor van leden over de hele wereld. Dat zijn mensen die gewoon een koor hebben gevormd. Veel mensen ook uit Afrika. Ja, het is een prachtig lied, maar ook een prachtige compositie. En dan eventjes iets heel anders. We gaan naar Bella Bartok, de Romeinse volksmuziek.

U luisterde zojuist naar dansmuziek die Phoenix afgelopen najaar heeft gebruikt bij hun optreden. En dat was echt een geweldig evenement. We blijven even bij de dansen. En wel de Forgotten Dances, berceuse.

U luisterde zojuist naar Holland Solar, een fluitconcert in C. En hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van een uur klassieke muziek. We gaan op vakantie.

paar weken. En dat betekent een herhaling van een paar weken. Ik wens u een hele plezierige zondag. En blijft u vooral luisteren, want na ons komt Onno met lichte muziek. En de laatste keren draaide hij zelfs 4 uur. Nou, dat is best wel een grote prestatie. Wij gaan eruit met Bach, de R on G strijkorkest in G. Nogmaals, een hele plezierige dag en mogelijk weken. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Muziekmelange.

0: En een hele goede middag en welkom bij Muziek Melange. En ik ben al een stukje bezig, want ik heb vanochtend ook de Marie Hattie gedaan samen met collega Jan Rabelink. En wat een feest was dat. Tot de klok van 3 uur vandaar. Ik hoorde Winnie zeggen, hij gaat wel eens door tot 4 uur. Ja, klopt. Maar vandaag tot 3 uur. En volgende week vervang ik ook het programma van Winnie. Dus dan is er een relatief korte muziekmelange, omdat ik anders 6-7 uur zou presenteren. En dat is wel erg veel. Vandaag nog een keer interviews, volgende week ook. En dan ga ik er misschien een week tussenuit, maar daar hou ik u nog van op de hoogte. In ieder geval vandaag een uitzending tot 3 uur. Wat gaan we doen? Interviews van allerlei genres en stijlen. We begonnen natuurlijk met Fats Domino en door met The Andrew Sisters.
1: Hello, operator. Give me Pennsylvania 65. Oh, oh, oh.

op de socials aangekondigd vandaag en ook een groot aantal nieuwe albums. We begonnen natuurlijk met een paar hele gouden oude, maar we waren nu in nieuw repertoire, maar wel gebaseerd op het oude, nostalgische, het bekende, de Flintstones, Familien Flinthal, muziek uit Zweden van Åsa Orbison, van haar nieuwe jazzalbum. U luistert naar Muziek Melange.

Ja, de invloeden van het Assam-volk, de Indiase invloeden, probeert Rontja heel erg te blenden in zijn muziek en daarmee een muzikale reis aan te gaan. En daarbij zich te focussen vooral op iets kortere stukken, maar dan gaat het nog om 6 minuten, maar waarbij je wel in een relatief korte tijdspan in de atmosfeer, in die sfeer gevangen wordt, gecaptured in dat nummer. En we luisterden net naar Oesters van Namke. En hij wist niet dat dat een film was, maar hij hield gewoon van die intense smaak van die oesters. En gecombineerd met de Oosterse invloeden probeerde hij dat dus te arrangeren in zo'n in zo'n heerlijk nummer. Straks nog meer van Rontja. We gaan naar de nieuwe cd van de Amerikaanse klezmerband, de Klezmatics en de Pijklestans.

Ja, een cd die getuigt van pure schoonheid, waarop allerlei stijlen, bijna ook folky, country-achtig repertoire wordt vermengd met Jiddische muziek. De uit Amerika afkomstige band Klezmatics, heerlijke muziek. Prachtig album nu ook, Braziliano, van de Braziliaanse Luca Santana. En die heeft echt zo'n bijna Jobim-achtige sound. En we gaan hem nu luisteren in combinatie met een van Brazilië's grootste sterren op dit moment, Flavia Coelho, in het Frans, maar met die heerlijke bossa-sound. Het wordt genieten in het zuiden, dans le sud.

Ja, heerlijk. Die flavor, die golven, die zomerse sferen. En van het ene interview, van het ene duet naar het andere. Unchained Melody, Josh Groban en Jennifer Hudson.

Ja, en dan hoop ik dat het nu goed overkomt. Er is iets aan de hand met het systeem. Toen ik vanochtend binnenkwam, stonden er allerlei knoppen verkeerd afgesteld. En dingen waren uitgaten gehaald waar ze wel in moeten zitten. Dus ik heb met mijn beperkte technische vermogens geprobeerd dat te herstellen. De Ames Brothers, Melody d'Amour.

Ja, en een beetje zelf sportprofessioneel radio maken als ik ben, is de boel nu hersteld zonder telefoontjes te hoeven plegen. Será que descobre esa poesía? Van het nieuwe album van Teresinha Landero. Heerlijke muziek uit Portugal. Ik ga kijken of ik nu Josh Groban en Jennifer Hudson met de Unchained Melody van de Righteous Brothers aan u kan laten horen.

Prachtig en werkelijk adembenemend. Josh Groban en Jennifer Hudson in deze bekende righteous klassieker Unchained Melody. We gaan naar Cuba met muziek van Marta Elena van haar

Ja, heerlijke muziek en helemaal in Cubaanse stijlen worden we meegezogen, letterlijk door Marta Elena van haar nieuwe album La Maleta. Ook nieuw werk uit van de Macedonische Carolina Gotcheva, Gora et Ljubavi.

Gore Orljubavi, prachtige muziek van Carolina Kortseva, waar we heel diep die mooie balkangeluid, ook dat mooie randje om haar stem heen altijd. We zijn nou weer aan het einde van dit eerste uur. Straks in het tweede uur blik ik terug met Ilse de Sanfona op het overlijden alweer bijna een jaar geleden met van Paul Cherrysheet. En dan gaan we natuurlijk ook muziek van hem draaien. Dat straks. Eerst even tijd voor het journaal. Tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. De dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos in Zuid-Spanje is onder controle. Bij de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven en ging zo'n 6600 hectare natuur verloren. Onder de brandweerlieden en militairen blijven actief om het gebied na te blussen en eventuele brandhaarden te voorkomen. Bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. En na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

gelateria. De nieuwe van de Finse folk- en comedyformatie Kai. En ze deden ook een paar jaar geleden mee voor Zweden aan het Eurovisie Songfestival met de ode aan de sauna Badabastu. Ja, we horen al de TripAdvisor langskomen in het nummer, dus we blijven een beetje in het huidige era, wil ik zeggen, is het zo in Engels, het huidige tijdperk van de digitalisering. Met de nieuwe cd 11 Songs of Love and Suffering van de Servisch-Poolse formatie Slavik. Presence in social media.

heel mooi, hè, hoe die digitalisering is verwerkt in deze setting van een Servisch-Poolse jazz met een sterke Slavische rand. Het is een hele mooie kruisbestuiving tussen genres, waar ook heel duidelijk de koppeling is gelegd tussen de muziek van vroeger en de muziek van nu. Slavik naar Portugal met Cremilda Medina, met een prachtige kippenvel opleverende nieuwe cd, De Tranen Lagrima, Het Zwarte Lot Destino Negro.

0: Ja, en die fado heeft altijd de ziel van het Portugese volk. Hè? Mujer, tristun profundo. Ja, de trieste en donkere gevoelens van de dame. En dan met zo'n heldere stem, waardoor je eigenlijk ook wel een beetje, vind ik altijd, een contrasterend iets krijgt. Het gaat over diepe gevoelens, diepe emoties. Maar dan wordt het met die prachtige, heldere fado-stemmen gezongen. De nieuwe cd van Cremilda Medina, Lágrima. De titel zegt het al, hè? Ja, postuum uitgebracht, maar heerlijk. Paul Cherryseed, Wonder of Tomorrow.
1: Yes!

0: Ruim een jaar geleden had ik Paul Cherryseed ontdekt, de muziek. Maar wist toen niet dat hij in de laatste levensfase verkeerde. Het werd een heel bijzonder interview waarin hij onder andere over zijn geloof. En vooral wat ik mij herinnerde, dat je het geloof nooit op moet dringen, maar dat het vanuit jezelf moet komen. Over de prachtige inspiratie die hij haalde met Ilse uit Brazilië. En nu is er Wonder of Tomorrow verschenen. En Ilse de Sanfona heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat een prachtig nummer, Ilse.
1: Ja, bijzonder, hè?
0: Ja. Ja. Want dit lag nog op de plank, of kun je er wat meer over vertellen?
1: Nou, hij had dus de crowdfunding voor een album, Eyes of the Blind, had hij rond. En toen hoorde hij dat hij een endeldarmtumor had. Dat was in 2024. Met dat album, ik heb een beetje gezocht in zijn briefjes en notities die ik kon vinden in zijn bureau. Hij is dus in 2019 al begonnen met dat album. Het is echt een heel lang proces geweest. En dit is een van de liedjes van het album. Maar hij had hem nog niet helemaal uitgebracht op Spotify. Dus ik ben eigenlijk bezig om het uit te brengen.
0: En zegt dat ook iets over het perfectionisme van Paul? Dat dat zo lang tijdsbeslag nam om dat album samen te stellen?
1: Nou, hij ging wel. Hij ging niet voor een beetje goed of zo, inderdaad. Ja, hij ging wel voor echt wel heel goed. Maar ook dat hij wel. Hij was iemand die het leven niet snel leefde, zeg maar. Dus hij was echt iemand die de tijd nam. Een beetje tegen de tijdsgeest in. Aandacht had. Focus. En ja, dus ook met een lange tijd met een proces bezig was. En dan het liet rijpen eigenlijk.
0: Ik vind dat je ook die rijpheid, dat proces waarin iets langs gerijpt heeft, zoals fruit wat heerlijk tot bloei komt en tot smaak, dat proef je ook wel een beetje in dit nummer terug. Dat het een heerlijk lang gerijpt nummer is. Dat het helemaal volledig tot bloei is gekomen.
1: Ja, ja. Dus ik vind het ook wel een hele fijne vibe voor deze zomer ook. Omdat het echt wel een Braziliaans vibe heeft.
0: Ja, want kun je nog eens een keer uitleggen voor ons wat jullie met Brazilië hadden?
1: Nou, dat kwam eigenlijk bij mij vandaan. Want Paul die was er nog nooit geweest. Paul was wel in Zuid-Afrika geweest. Dat heeft wel een beetje link, maar lijkt er een beetje op. Maar hij was met mij in Brazilië geweest voor de eerste keer. Omdat ik er echt al 6 keer was geweest of zo. Ik was helemaal gek van Brazilië.
0: Ja.
1: Het was bij mij gewoon begonnen met een reis om om vrijwilligerswerk te doen. En om de accordeonmuziek van Brazilië te leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, omdat ik accordeoniste ben. En ik was zo gek van die muziek. En die mensen bleken daar zo vriendelijk te zijn. En ik leerde de taal, dus ik wilde telkens terug. En toen ik Paul leerde kennen, toen heb ik hem natuurlijk ook die Braziliaanse muziek laten horen. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, we willen heel graag een lange reis samen maken.
0: Mm-hmm.
1: En toen lag Brazilië wel voor de hand.
0: Mm-hmm.
1: En er stond een optreden van mij met een violiste, waar ik heel vaak mee naar Brazilië ben geweest. Om op te treden op een soort gospel music festival.
0: Ja.
1: Maar die violiste die kon niet. En toen kon ik met Paul komen. En dat is zo bijzonder geweest. En ja, daar was ook heel veel andere Braziliaanse muziek. En hij is gewoon helemaal geïnspireerd geraakt door alles wat hij hoorde.
0: Ja, dat zei hij toen ook. Dat hij gewoon daar nog nooit geweest was. Maar dat die eerste aanraking met die muziek en daar optreden. Maar ook met de puurheid van de mensen daar. Dat hem zo enorm geraakt had.
1: Ja. Ja, ja, en hij heeft mensen ook heel erg geraakt. Ik merk echt dat mensen toch telkens maar weer ook blijven vragen naar hem. Ja, ik denk ook, hij had zelf ook zo'n puurheid. Dus, ja.
0: Ja, en nu ben jij dus al dat werk aan het verzamelen. Je hebt het ook over een album. Is het de bedoeling dat je dus echt zoveel werk van hem dus allemaal dat bij elkaar gaat halen waar hij mee bezig was, dat je dat album dat

0: jij wilde produceren, dat jij dat nu als het ware gaat doen?
1: Nou, gelukkig had hij dat album al wel op plaat. En hij heeft ook al een albumpresentatie gedaan. Ja. Alleen het had nog niet uitgebracht op Spotify. Dus, en dat wilde hij dus zeg maar dit jaar gaan doen. Dus daar ben ik mee bezig. Maar ik hoef gelukkig niet nog nummers op te nemen of zo.
0: Nee, en kun je een beetje een indicatie geven, Ilse, van wanneer dat album voltooid zal zijn?
1: Nou, ik denk dat ik in september nog een nummer dan uitbreng. En dat we dan op 28 oktober, dan hebben we een tribute concert gepland.
0: Oh.
1: En dan is het idee dat dan ook het hele album digitaal ook gepresenteerd wordt.
0: Ja, en is het dan ook een idee dat ik jou nog een keer bel, dat we ook zo wat het hele album dan hier gaan presenteren?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Heel mooi.
0: En kan je voor jezelf, als je kijkt naar dat album, want jij weet natuurlijk welke nummers daarop staan, is er een nummer dat jou in bijzonder raakt, maar ook dat jou in heel erg linkt aan Paul? Dat je denkt, ja, dat is een nummer waarbij we allebei wel een hele sterke connectie hebben.
1: Oeh, ja. Toen je zei, ik zit in de kerk. Er staat hier een deur open. Doe die even dicht. Ben altijd. Oh, kun je die deur dicht laten zien? Oké, ik word zo afgeleid altijd al.
0: Ja, we gaan het ook zo afronden.
1: Nee, maar,
0: of uit je.
1: Nee. Maar ik heb hem juist dicht gedaan, zodat ik niet daardoor werd afgeleid. Nee, ik moest zelf, toen je zei geraakt werd, dan moest ik wel heel erg denken aan het nummer Eyes of the Blind. Ja. Eyes of the Blind, dat was het eerste nummer eigenlijk. Niet wat voltooid was, maar waar een beetje waar het album mee is begonnen. Hij had een schilderij gezien van iemand die vooruit keek. En doordat hij vooruit keek, kon hij niet echt zien welke hoogte en diepte allemaal achter hem lagen. En hij werd daar een beetje door gepakt. En toen ging hij eigenlijk denken over zien en niet zien. En toen dacht hij van, ja, soms zijn mensen die blind zijn, die zien eigenlijk haast meer. En hij is helemaal in dat thema gedoken. En hij kreeg in dromen, kreeg hij ook teksten van liedjes. En dat is dus dat nummer Eyes of the Blind. Dat heeft hij eigenlijk helemaal in dromen ontvangen. Net als eigenlijk Paul Simon, die had dat ook wel.
0: Ja, wat mooi hè, hoe je dat ook verwoordt. Dat je dus eigenlijk, hoewel dat dan, het lijkt een beetje een contradictio in terminis, dat je dus, dat je als je visueel gehandicapt bent, dat je niks ziet. Maar dat jij dan zegt van ja, eigenlijk zie je alles veel scherper. Dat vind ik wel een hele mooie, ja, mooie metafoor.
1: Ja, en het bizarre is dat ik zie dat album ook heel erg als een soort, ja, alsof hij dingen zag eigenlijk. Ik geloof ook in God, alsof God hem dingen heeft laten zien. Want er zijn ook teksten in de Bijbel over van dat je eigenlijk na je dood, ja, dat je dan hem zal zien zoals hij is. En dat je alles zal zien zoals het is. En ja. Ja, voor mij is dat Eyes of the Blind, dat links ook nog weer daaraan, aan het leven na dit leven, als we echt, ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel mooi, dat je dat pas dan een goed beeld hebt van hoe God er werkelijk uitziet. En nu hebben wij daar natuurlijk wel allerlei conceptuele, allerlei ideeën van. Maar heel precies weten wij dat natuurlijk nog niet.
1: Nou, er zullen zeker verrassingen zijn, ja.
0: Ja, absoluut. En ik vond het ook heel mooi hoe Paul met het geloof omging. Want op dat moment, vlak voordat de uitzending startte, kwamen hier toen twee Jehova's aan de deur. En die waren heel opdringerig. En dat vertelde ik aan Paul. En die kreeg daar een directe soort afkerigheid van, dat je dus het geloof nooit op mag dringen.
1: Ja. Nee, hij heeft het zelf ook. Hij had zelf altijd wel heel erg een verlangen daarnaar, zeg maar. Maar bij hem is, hij is op een gegeven moment, heeft iemand hem mooie gospelmuziek laten horen. En die zei van, joh, wil je een keertje mee naar de kerk? En dat wilde die heel graag. En ja, toen is bij hem gewoon eenmaal de vonk.

0: overgeslagen. Dus ja.
1: Ja, daar zie je ook heel erg dat muziek een hele belangrijke rol kan spelen in evangelisering, zeg maar.
0: Nou ja, dat, kijk, je kan heel veel vertellen, zeg maar, maar. Ja, ik zie het een beetje zoals een zwembad, zeg maar. Ik kan heel veel vertellen over hoe het water is en hoe zwemmen werkt. Maar als je werkelijk in het zwembad springt, dan ervaar je pas wat zwemmen is, zeg maar. Dus ja, ja nee, dat voel hij op dat moment.
1: Maar dat is natuurlijk ook zo. Je moet echt die ervaring en ook die religieuze ontmoeting over je heen laten komen. Anders kan je dat ook niet voelen. En ik vond dat hij dat heel mooi uitvoelde. Ja, wat het geloof met hem deed.
0: Ja, ja, hij had zelf ook gewoon een heel soort gentle spirit of zo. Gewoon,
1: ja, en dat, ja. Hoewel ik hem dus niet kende, en hoewel dat dus een heel erg gek interview was, omdat ik natuurlijk me een week later kapot schrok toen hij overleed, omdat ik het verhaal niet kende. Maar aan de andere kant denk ik, misschien is het achteraf ook goed geweest dat ik het niet wist.
0: Ja, het is bizar, want jij bent eigenlijk gewoon de laatste die hem nog echt gewoon lang heeft gesproken.
1: Ja.
0: Echt langer dan ik.
1: Ja, en ik krijg
0: echt nu, waar.
1: Ja, ik weet het, Ilse, en ik krijg ook weer kippenvel, want ik merkte natuurlijk wel geleidelijk aan in het interview dat er was voor mij ook een hele rare gewaarwording dat er iets aan de hand was, want hij. Hij af en toe zocht hij naar adem en toen zei hij aan het eind van het interview, maar nog niet wat er aan de hand was, sorry dat ik heel veel last van oprispingen had. Dus hij bood ook nog zijn excuses aan voordat dat, terwijl ik echt niet wist wat er aan de hand was. Ik denk, ja, meneer heeft een stevige verkoudheid of. Nee, maar kan toch? En,
0: ja, dus, tuurlijk.
1: En later voelde ik me natuurlijk ook wel heel vereerd, maar ook heel. Ja, dat doet mij toch ook wel veel nu ik jou aan de lijn heb. Dat ik denk van, ja, we hebben toen zo'n mooi gesprek gehad. En dat heb ik toch nog mogen doen.
0: Ja, heel bijzonder, ja. Ik vond het ook wel bijzonder. Hij heeft eigenlijk gewoon ook heel erg verteld ook over de verhalen, volgens mij, van die Braziliaanse mensen die hij was tegengekomen.
1: Ja, maar één verhaal ben ik een beetje kwijt. Want ik onthoud natuurlijk ook niet meer alles, maar. Over een mevrouw die hij daar gezien had. Het ging over een Braziliaanse vrouw en ik geloof een hele religieuze vrouw die heel veel indruk op hem had gemaakt.
0: Maar. Ja, was dat Maria?
1: Ja. En dat is ook wel mooi. Nu ik jou zo aan de lijn heb, dan komen ook al die dingen weer heel erg van dat gesprek komt weer terug.
0: Ja, dat was het liedje Mary Mary Mama.
1: Ja, ach. Nou kijk,
0: ja.
1: Daar ging het
0: en
1: over.
0: En zijn moeder heet Maria. Dus, want hij komt uit het katholieke deel van Nederland. Hij heet zelf ook Maria. Maar en toen heeft hij daar ook meerdere Maria's ontmoet. En die hadden ook veel indruk op hem gemaakt. En heeft hij een liedje over al die Maria's gemaakt.
1: Ja, en het is natuurlijk heel mooi dat je dat over Maria's maakt. Want dat is natuurlijk gewoon. Het is heel erg gekoppeld aan dit onderwerp. En het is grappig dat hij dat op die manier dan al dat aan elkaar koppelde. Ik heb hier ook nog een nummer, Days You Drew. En volgens mij is dat ook postuum uitgebracht, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, dat heeft hij geschreven met. Trouwens, The Wonder of Tomorrow heeft hij ook niet alleen geschreven. Dat heeft hij geschreven met componist Jannem Kruithof.
1: Ja.
0: En dat is een componist die ook veel klassieke muziek componeert. Maar ook best wel kennis heeft van jazz. En zij hebben dus echt samen zitten stoeien. Echt soms hadden ze aardige meningsverschillen over de akkoorden, vertelde Jannem. Maar daar is echt een heel mooi nummer dus uit ontstaan.
1: Ja.
0: Dat is Wonder of Tomorrow. Eigenlijk naar aanleiding van het verhaal van Jona is het eigenlijk gemaakt.
1: Ja.
0: Van de vis. Maar het Days You Drew heeft hij gemaakt met Johnny Boston.
1: Mm-hmm.
0: En Johnny Boston is een Engelse saxofonist, zanger, gospelzanger ook. Die ook hele mooie muziek maakt. Johnny and the Jesuits. En hij is gewoon naar hem toegegaan. En ze hebben eigenlijk, ik geloof dat ze samen hebben gebeden. En toen hebben we een stukje uit de Bijbel hebben gepakt. En, mm-hmm. en dat was dus eigenlijk ook echt een stuk over God die alles nieuw maakt. En ook eigenlijk een soort hemels lied. Het ja, het schildert eigenlijk een soort hemels plaatje, dit nummer.
1: Maar dat was natuurlijk ook wel, want voor Paul ging er door God natuurlijk ook een hele nieuwe wereld open. Dus God die alles nieuw maakt, was natuurlijk ook voor hem echt iets wat op zijn lijf geschreven was.
0: Ja, daardoor was hij ook niet bang om dood te gaan. Hij is nooit bang geweest daarvoor.
1: Nee, en ik vind, ja, dat is heel mooi. En dat geeft jou natuurlijk ook geruststelling, dat hij die angst niet had. Ik ga nu zo het nummer draaien. En ik ga jou dus vragen, we hebben toch wel contact met elkaar. Als jij dus op een gegeven moment dat gaat presenteren en dat album is er, maar ik hou het ook wel zelf in de gaten, dat je dan gaan we dat hele album hier presenteren.
0: Ja, mooi. Ja, zeker, graag.
1: Ja, Ilse, ik wil jou hartelijk danken dat je de uitgebreide tijd... Je kunt zo meteen weer naar de kerkdienst. En ik ga de muziek instarten. En ik wens jou een hele fijne zondag.
0: Nou, heel erg bedankt. En jullie allemaal een hele fijne zondag.
1: Graag gedaan. Ja.
0: Dank je wel voor het mooie interview.
1: Eens gelijks. Dag, dag.
0: Dag.

Ja, de heerlijke stem van Paul Cherry-Sheet. Ja, wat had de man een prachtige stem en een bevlogenheid en een passie. Ilse, hartelijk dank voor het interview en we houden zeker contact. We blijven in het postume werk met een cd die pas uitkwam met de grote successen van de Spaanse flamenco en copla zangeres Lola Flores. La Lola ya este, tu verás.

Lola Flores. We gaan naar Turkije met de Turkse zangeres Elvi Sanchez, die in Madrid woonachtig is en die eigenlijk haar muzikale inspiratie put uit vele landen, van Portugal, Turkije, maar ook Grieks. Samen met O Quartetto is hier van haar nieuwste cd, Así Pues, Elvi Sanchez en Baksi Tsviliki.

En van het Griekse Baksit Tsviliki schuiven we iets naar, naar het noorden op, maar wel de Balkan in. Samen met Naket, het Monica Lakatos folk trio. Met die heerlijke Hongaarse spirit. Ze won toen The Voice in Hongarije. En dat was een hele een opzienbarende gebeurtenis. Dat een zangeres in de volkshoek zo'n competitie wint. En dat is ook natuurlijk een teken van hoe populair ook bij jonge mensen in Hongarije de Hongaarse folkmuziek is. 5 minuten lang genieten Kalebala van Naket samen met het Monica Lakatos folktrio.

terug weer naar zuidelijke sferen zometeen met de vergetelheid, oftewel Oblivion, maar wel met een noordelijk arrangement van Finse accordeonist en zangeres Maria Kalaniemi samen met Timo Alakotila van hun nieuwe cd. Het is een feestje, Morgendima, de Morgendauw, Oblivion.

Net uitgebracht op Spotify, singles, B-kanten en meer. En ze was ooit in dit programma waar ze samen met mij op afstand presenteerde. Thérèse Steinmetz, Les Trois Clochers, De Drie Klokken. Zometeen nog een uurtje bij u met de muziekmelange vandaag tot 3 uur. Tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. En bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.

Ja, en vandaag ben ik tot 3 uur bij u. Ik heb dat een paar keer tot 4 uur gedaan. Maar vandaag tot 3 uur, ook omdat ik vanochtend al de Mariahatti heb gedaan. En volgende week doe ik en de Mariahatti en de klassiek voor Winnie. En mijn eigen programma. En dat zal dan waarschijnlijk 2 uurtjes zijn. Maar zover zijn we nog niet. Straks na de klok van 3 heb ik een uur lang muziek voor u non-stop van Wim Sonneveld en Frans Halsema. Dus dat wordt ook genieten. En nu nog de muziekmelange met 2 interviewtjes zometeen nog. Interviews moet ik eigenlijk zeggen. Maar eerst de nieuwe cd Antonima, op 3 april uitgekomen, van de Argentijnse Sofia Rai. En die hoort u nu in duet met Xenia Rubios. En Laten we dansen, Bailan.

Ook een nieuwe cd, Kiki Cavazos en haar heerlijke country Pedestal. Door met Dennis Wilting en de dame die ik nu ga bellen, Femke Hengeveld.

0: Ja, mooi breekbaar liedje, Dansen van Geluk. Maar ik wil niet meer breekbaar, ik wil party, ik wil los, ik wil een feest. Femke Hengeveld, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Femke, ik heb zin in feest.
1: Ja, ik ook. Nou, laten we het feestje maar beginnen dan.
0: Ja, hey, vertel eens. Leuk nummer hoor, feestje. Kun je eens wat erover vertellen, Femke?
1: Nou, ik heb 2 jaar stilgelegen. Of stilgelegen, niet helemaal. Ik heb gewoon optredens gehad en muziek gemaakt. En maar sinds 2023 geen nieuwe platen uitgebracht. Dat kwam ook omdat ik wel een beetje in het diep dal zat door het overlijden van mijn moeder. En het mijn man heel erg ziek is geweest. Mm-hmm. Dus daar ging de focus meer naartoe. En uiteindelijk in februari terechtgekomen bij Stef Eckel. Bij Stef Eckel getekend. Stef Eckel Music. We kwamen elkaar best wel vaak in het land tegen. En vorig jaar ook in Oostenrijk zijn we eens aan de praat geraakt. En ik wist dat hij een nieuw label begon. En toen zijn we samengekomen en gekeken wat we voor elkaar konden betekenen. En toen ben ik onder zijn contract gegaan. Of in ieder geval, ik heb bij hem getekend. Ontzettend leuk. Heel veel positieve energie. Ik had echt weer zin in om me helemaal ervoor te gaan. En ik wilde iets meer de volksere kant op. Omdat ik dat met optredens zong ik best wel veel volkse muziek. En dat doet het gewoon hartstikke goed. En daar krijg ik heel veel adrenaline, heel veel positiviteit van. Dus daarom willen we meer de volkspop kant op. En daaruit is feestje terechtgekomen.
0: Ja, en die volkspop kant is ook een kant die je op wil. Want die andere kant, die meer wat echt wat popperige kant en wat minder dat volkse. Ja. Dat is iets wat je helemaal achter je wil laten, Femke.
1: Nee, dat niet. Kijk, ik ben heel divers. Ik kom natuurlijk vanuit het bandcircuit, dus ik heb ontzettend veel gezongen. En dat is denk ik ook een valkuil voor een zangeres. Want je moet heel erg kijken van waar wil je staan en waar wil je naartoe. En ik merkte gewoon dat ik ben natuurlijk van alle markten thuis. Dus ik heb heel lang inderdaad die popmuziek gemaakt. Maar ja, daar kan je niet echt een feest mee maken natuurlijk als je op podium staat. En ik denk dat de mensen van nu heel erg, na de coronatijd, heel erg in het nu leven. En heel erg dat feest willen maken. En heel erg die positieve energie en die positiviteit met iedereen wil delen. En ik wil dat graag met iedereen doen. Dus daarom ook meer die volkse kant.
0: Ja,
1: en ik vind het gewoon heel leuk om te zingen.
0: Ja.
1: En weet je, ik word nog steeds gevraagd voor ceremonies. En ik met een goede vriend en Dennis, dat nummer wat jullie net hebben gehoord. Daar worden we nog steeds ook voor geboekt. Dus dat doen we ook, dat blijven we ook gewoon doen.
0: En kun je een beetje beschrijven wat er met jou zelf gebeurt op het moment wat je zegt van nou, het is feest voor de mensen. Maar je komt natuurlijk zelf uit een heel diep dal. Wat doet het met jou als jij die volksmuziek zelf zingt? Wat gebeurt er qua energieniveau binnen jou?
1: Ja, het gaat van 0 tot 100.
0: Ja.
1: Ik ben een type, ik kan sowieso niet stilstaan op het podium. Ik ben heel erg vanuit de emotie en heel erg, ja, toch wel een springend veld, moet ik zeggen. Dus ik spring gewoon alle kanten.

0: op. Ik deel graag die, die positiviteit en die energie deel ik heel graag met het podium. Dus dan word ik gewoon helemaal lyrisch. Dan word ik gewoon helemaal vrolijk en dat.
1: En lukt,
0: dan wordt het echt een feestje.
1: Ja, en lukt dat ook om... Ik kan me voorstellen als je verschillende keren op een avond zo'n nummer moet zingen... dat het misschien een automatisme wordt. Of lukt het jou toch iedere keer om daar een nieuwe vibe en een nieuwe energie in te gooien?
0: Ja, want elk feest waar je komt is anders. Je probeert iedereen natuurlijk te enthousiasmeren en mee te krijgen in die energie die ik graag overbreng. Dus ja, elk feestje is weer anders en dat maakt het ook hartstikke leuk. En dat maakt ook dat het eigenlijk altijd met volle overgave gaat.
1: Ja, en dat is prachtig als je die bezieling erin kan houden. Deze filosofische vraag, Femke. Wat is voor jou het toppunt van feest?
0: Het toppunt van feest.
1: Ja, als het even niet uitmaakt hoeveel geld je eraan mag besteden. Maar wat is nou een feest waar jij zielsgelukkig van zou worden?
0: Met alle dierbare mensen. Ja, voor mezelf of als ik ergens aan het optreden ben?
1: Doe maar allebei.
0: Nou, voor mezelf is denk ik wel echt met alle dierbare mensen om me heen. Met vrienden om me heen. Een lekker hapje, lekker drankje. Vooral... lekkere amazing muziek en voor ieder wat wil, zodat je iedereen ook gezellig en blij en gelukkig ziet. En dat vind ik eigenlijk allerbelangrijkst voor mezelf, denk ik. En dat iedereen het ook naar de zin heeft. En met het vee, met als ik ergens moet optreden, dan ja, weet je, als mensen allemaal met je meezingen en je ziet dat mensen het naar de zin hebben, hun drankje hebben, lekker in die vibe zitten, meezingen, meedansen, dan dat vind ik echt onwijs, daar word ik echt onwijs gelukkig van. Echt onwijs gelukkig.
1: Ik kan me echt voorstellen hoor, want dan geef je zelf die energie en je krijgt die energie ook terug van die, groep. Wat ik mij alleen wel afvraag, maar misschien een hele stomme vraag die ik nu ga stellen. Je zit nu bij Stef Eckel.
0: Ja.
1: En ik zie zo een duet tussen jou en hem zitten.
0: Ja, die vraag heb ik al heel vaak gekregen.
1: Toch wel? Ja. Mee met de stommiteit. Dus, ja.
0: Nee, helemaal niet meer niks te stom te vragen. Ik zei al toevallig gisteren tegen mijn man, ik denk dat ik met Stef toch maar eens even het gesprek aan moet gaan of wij niet samen een duet moeten uitbrengen of samen een feestplaat moeten maken. En we zijn nu nog heel erg bezig geweest met mijn eigen muziek natuurlijk en de stappen die er komen en de muziek die er gaat komen. Maar ik denk dat er is zoveel vraag naar geweest dat we bijna moeten zeggen dat we dat moeten doen.
1: Ja, ook omdat ik zelf vind dat jullie stemmen heel goed zouden matchen. Ik denk dat het
0: dat is wel heel apart dat je het zegt. Want wij we zijn op de televisie geweest bij Special TV op SBS6.
1: Ja.
0: En daar kwam eigenlijk al vanuit het niks de vraag van... kunnen jullie samen niet een liedje gaan zingen? En ik kan zo'n tweede of derde stem pakken. Dus voor mij is het geen probleem.
1: Nee.
0: En toen gingen we dus Boomboot samen zingen. En dat viel zo in de smaak. En mensen vonden het zo leuk. Ja. En het was ook heel mooi om terug te horen. Dat ik dacht van, het past wel. Zo, en het was eigenlijk gewoon een probeersel. Hè. Het was gewoon out of the blue. David even inzetten. Toen dacht ik, als het al zo goed matcht en zo leuk is. Nou ja, laat staan als je dus samen een plaat op gaat nemen.
1: Zeker, ja. Dus ik denk dat dat echt wel iets is. Heb jij aspiraties om in de toekomst over een jaar of twee een eigen album te maken met wat feestmuziek? Laten we zeggen, Femke's Party Time. Ja, ik probeer er iets van te maken.
0: Nee, dat is hartstikke goed. Ja. dat ligt nog niet in de planning. Maar ik zeg wat er nog niet is, kan altijd nog komen. En als je zoveel platen maakt, is een album natuurlijk altijd leuk. En is een groot event waar je dat kan presenteren ook heel leuk. Dus zeker om iets om over na te denken.
1: Maar eerst gaan wij ons concentreren op jouw nummer. Ik ga jou vragen om een beetje met bravoure, want dat is ook jouw nieuwe weg die je opgaat. Dus echt in totale feeststemming helemaal lyrisch te gaan. Het nummer aan te kondigen en dan zet ik hem erin.
0: Dat is heel goed. Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Sam Kengveld. En het weekend is nog niet voorbij, hè. Het is pas zondag, het is nog geen maandag. Dus hierbij mijn allernieuwste single, Feestje.
1: Ik vond het interview ook een feestje, Femke. Tot de volgende.
0: Ik ook. Dankjewel.
1: Hoi.

En ik hoop dat ik Femke mag vergezellen op deze reis en kijken wat zij in de toekomst nog meer te bieden heeft. Liefde, passie en puur draaide ik er ook nog achteraan. Naar Kroatië nu met nieuw werk van Jelena Rozgal, Ljubi me, oftewel Houd van mij.

niks over toezeggen, want ik heb het nog niet geprobeerd om eens een keer een interview te regelen. Het is altijd heel lastig, want soms zijn er artiesten waarvan je denkt, oh, dat gaat zo lukken en dat lukt dan niet. En ook omgekeerd. Maar ik ga het voor u proberen, want het is wel hele leuke muziek. Ik zag ze ook in de Tour de France programma op televisie. Zazie La Zolandaise. Het laatste interview komt eraan en dat gaan we zo meteen heerlijk van genieten. Eerst maar eens zijn vorige zomerhit, Gianluca, en de hele zomer door.

Ik was ook wat te vroeg met bellen. De bellafspraak stond om 15:15 en Gianluca is in gesprek. Dus ik ga het zometeen nog even een keer proberen. We gaan gauw tussendoor naar tropische klanken met Joey Quinones. Ook nieuw repertoire trouwens, Bolsita.

En ik ga zo nog eenmaal proberen of Gianluca er is. Eerst ook nog nieuw materiaal van de Gypsy King, Miel Anjos.

Ja, voor mij als radiomaker is dat op zich best vervelend als er afspraken met artiesten worden gemaakt en die zijn er niet. Ook omdat ik u dan via Facebook en andere social media de artiest toezeg. Dus mijn excuses hiervoor, mij treft helaas geen blaam. Ik ga met het managementbureau contact opnemen morgen en kijken of Gianluca volgende week eventueel in de gelegenheid is mij te woord te staan. Ik heb een lange opname nog en die kan ik dan mooi laten horen. Een genre wat ik niet zo heel vaak aan de orde laat komen. Gospel. No Gold, Just Faith. CD is net uit van gospelzangeres Alexandra.

Ik vind dit zo mooi. Het is de nieuwe van gospelzangeres Alexandra, No Gold, Just Faith, met die mooie tropische sfeer. We hebben er nog tijd voor. Eveneens materiaal uit 2026. Vladuta Lupau, een van mijn lievelingszangeresjes uit Roemenië. Savrem noi femele.

ik zeg maar bonanza met een vleugje volk, hè. Kdob op Fidel Morje van de Sloveense formatie Catalena van hun nieuwe CD Maya. Volgende week is er ook Muziek Melange. Ben ik er ook weer met de Marie Hatzi om 9 uur. En met een zomerse klassieke uitzending van de Klassiek ook om 11 uur. En volgende week even de laatste interviews en dan 2 of 3 weken niet. Chantal Luiten dan te gast, misschien Gianluca. Maar wat heel leuk is, uitgebreid volgende week, de Dutch Boys. En dat volgende week. Heb het goed. En na de klok van 3 Frans Halsema en Wim Sonneveld. Groetjes. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. En topman Blum van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziek Melange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Een kort maar ernstig woord, dat wil er altijd nog wel in. Dat geeft aan al die grappenmakerij toch nog een zin. En daarom na alles wat u zag en hoorde, deze simpele maar o zo diepe woorden. Joegee, joegee, joegee, een nieuwe lente, nieuw geluid. Het leven.

Wie rusten wil in het groene woud met goed gevulde tas. Wie Nederlands bloed door daderen vloeit vooruit met flinke pas. Want het blijft in het mensenleven altoos treden.

tot staan gebracht. Men wist niet eens waardoor, maar op de straat, in de zon.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, niet groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Weet u nog van toen die dertiger jaren? Mensen wat de gastenboek toen de afro met zijn kookpraatje kwam. Was dat niet Riemastenbroek, die vlucht naar Indië van Johan de Heer? Ach kom, met kerstmis, zeg, weet u dat nou echt niet meer? Weet u nog die moord op Jean-Louis Beenhoff? Was dat niet verschrikkelijk en de spelling van minister de Blom?

wist toch van vroeger, zo wordt de lente voorgesteld. Een vrouw met handen vol met bloemen, die zingend zweeft langs bos en veld. Die in een wuivend wit gewaad, de bloesems opent van de boom. Maar vroeger was voorgoed voorbij, meneer de Bruin was beetgenomen.

aan wist nog van vroeg. Zo wordt de liefde uitgebeeld. Een kleine god die in de wolken met pijlen en een boogje speelt. Een kind dat met een enkel schot een mens kan brengen tot extase. Maar vroeger was voorgoed voorbij. Mevrouw de Bruin had hem te grazen. Meneer de Bruin zat in een taxi en dacht: ik heb me zwaar vergist.

Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tearoom Tango. Toen ik jou de roze tearoom langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oelala. Dat moet vroeger iets geweest zijn van...

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit

kijkt je weer gedwee en je fluistert, jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd. Dames en heren, een liedje op de manier van Louis Davids en het heet De Voetbalpoel.

de prijs in de voetbalpool. Alle buren leefden mee en ome Dirk sprak sympathiek. We gaan lappen voor een bloemstuk, mannen, allemaal een piek. Het werden witte arendskelken, want dat vonden ze zo chic. Met een zilveren

met ijs in. Dat is nog nooit gebeurd, weet u dat? Na het tweede couplet nog nooit gebeurd. U bent muzikaal. Geweldig. Tante Mietje had intussen met een joviaal gebaar lallen door het huis geroepen, rammen jullie alles maar. Want ik heb al zo lang genoeg van dat wormstekig meubelhaar. Morgen ga ik me in de nieuwe spullen steken. We verhuizen naar de Goudkust en daar kopen we een flat. En ze nam een trijpenstoel en gaf een dreun op het buffet. Godzijdank riep opoe juichend en ze stapte uit haar bed. En begon meteen het alkoefje af te breken. Zij dacht niet aan haar jicht en zong met blij gezicht. Ja, heeft de prijs.

Even zag het er naar uit dat ome Thijs het leven liet. Maar toen hij er zo zag janken, zei ouwe huil maar niet.

gele regenjas. Een vinger op het randje van een sherryglas. Ik mis het wachten op de hoek

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse premier Ali El-Zaidi reist morgen naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Op meerdere dagen kan het landelijk tropisch worden met temperaturen van 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wordt de lucht instabieler en kunnen regen- en onweersbuien ontstaan. Daarna bereikt koelere lucht ons land, waarmee een einde lijkt te komen aan de warmste periode van deze zomer tot nu toe. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Dit is Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Een hele goede middag en welkom bij weer een speciale aflevering van Lange Leven Live. Het is aflevering 41. Het is niet speciaal omdat het 41 is. Maar het is speciaal omdat wij, dat hadden we toen besloten. Het is nou hoeveel jaar geleden? Ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Volgens mij was het ook 41.
0: 41 jaar geleden? Ja,
1: ja, het is jaar was 85.
0: Ja, 85. Ja, het is 41 jaar geleden.
1: Ja, dat is aflevering 41.
0: Ja, dat live-eten was. En we hebben altijd gezegd, als live-eten, als we dan rond die datum zitten, dan gaan wij een special doen.
1: Ja, nee, ja. Dat klopt. Zo hebben we het ook bij de grote baas gepitcht. En,
0: dat we specials zouden doen. Ja. Ja, ja, ja, dat was het. En volgens mij kwam die nou net binnen, volgens mij.
1: Ja, volgens mij
0: ook. Waar begonnen wij mee?
1: Ja.
0: Royal Fanfare.
1: Ja, gewoon zo is Live Aid destijds geopend in 1985.
0: Ja. En er zijn twee Live Aids. Dus het is 41 en 21 jaar geleden. De originele Live Aid. Dat was een historisch dual-site benefiet concert dat plaatsvond op 13 juli. Dat is morgen. Ja. Zeg ik dat goed?
1: Ja, nee, dat
0: is goed. Ja. Het evenement werd georganiseerd door Bob Geldof, zanger van de Boomtown Rats, en Mitch Ur van Ultra Fox. Met als doel geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Het unieke aan Live Aid was dat het concert zich gelijktijdig afspeelde op twee grote hoofdlocaties. Verbonden met destijds een live satellietverbinding. Wembley Stadium in Londen. Hier keken ongeveer 72.000 mensen live daar naartoe. En het John F. Kennedy Stadium in Philadelphia. En hier waren 89.000 toeschouwers aanwezig. Phil Collins presteerde het indrukwekkende kunstje om op beide locaties op te treden. Hij speelde 's middags in Londen en nam direct daarna door de supersonische Concorde naar de Verenigde Staten en trad 's avonds op in Philadelphia. Queen die trad erop. U2, The Who, Paul McCartney. Wat hebben we nog meer allemaal?
1: Status Quo. Ultra Fox.
0: Ja, ik ga mij even bijhalen. Dan weet je ook allemaal wat er van wij gaan kopen. Nick Cashew, Sade, Sting, Phil Collins, The Beach Boys. Queen, Elton John. Coldplay, The Black Eyed Peas, Duran Duran, Bon Jovi, Annie Lennox, Stevie Wonder, The Proclaimers, Shakira, Elvis Costello, Bryan Ferry, The Dire Straits, Razorlight, The Kaiser Chiefs, The Killers, Robbie Williams, Faithless en velen, velen, velen anderen. En dan denk je, ja, maar die Robbie Williams en die Coldplay, die waren er toch nog niet in 85? Dat klopt, want exact 20 jaar later, op 2 juli 2005, vond er het tweede concert plaats. Dan heb je het over Live Aid en Waar de eerste AID wordt gespeeld, is dit gewoon een achtje. Waar het in 1985 vooral draaide om direct geld inzamelen voor noodhulp, was Live Aid een puur politiek drukmiddel. Onder het motto We don't want your money, we want your voice, wilden de organisators dit keer Bob Geldof en Bono, de leiders van de G8-landen, die een paar dagen later in Schotland vergaderen, dwingen om de schulden van de Amsterdammers kwijt te schelden en de ontwikkelingshulp te verdubbelen. Het evenement was nog vele malen groter van opzet dan het origineel. Met 10 concerten die op dezelfde dag wereldwijd plaatsvonden. Londen, Philadelphia, Parijs, Berlijn, Rome, Johannesburg, Moskou. Dat zijn de plekken waar het allemaal plaats vond. Om het zo maar te zeggen. En ja, Robbie Williams die stilt de show. Laten we het daar even op houden. Daar ga ik dadelijk ook nog wel wat over vertellen. En we hebben dit keer echt meer muziek dan dat we tijd hebben. Ik ben het nu alweer te verpersen door veel te veel te praten. Dus het is een special. Geen album van de week. Sommige artiesten zullen wel een aantal keren voorbij komen. Laat ik dat ook maar meteen verklappen. En ik weet niet, we doen het ook niet in de volgorde.
1: Nee, behalve het eerste nummer dat zo meteen klaar staat.
0: Tweede nummer.
1: Ja, tweede nummer.
0: Het tweede nummer. Ja. Wat heb ik klaarstaan?
1: Rocking All Over the World. En zo opende Status Quo Live Aid.
0: Ja, en dat heb ik nog klaarstaan. Veel plezier met de special de komende 3 uur. Live Aid.

0: Ja, ik weet nooit wat ik heb met dit nummer. Misschien heb ik het te vaak gehoord.
1: Ja, dat kan. Ik blijf hem toch wel leuk vinden.
0: Ja, en dus een unieke samenwerking.
1: Ja, Coldplay en Richard Ashcroft met Bittersweet Symphony.
0: Richard Ashcroft is van The Verve.
1: Ja, waar het origineel
0: En ik heb laatst al een keer... Origineel.
1: Ja,
0: daar hebben we het al een keer uitgelegd.
1: Ja,
0: laten
1: dat
0: we daarop
1: is dan weer
0: houden.
1: Van de Stones. En Ashcroft die is dan van The Verve, die dat dan weer heeft gestolen van de Stones.
0: Ja, maar dat is ook allemaal weer goed gedraaid.
1: Dat
0: was het. Laten we het daarop houden. Meer muziek als dat we tijd hebben. Deze vind ik ook wel heel erg leuk. Die Gigi D'Agostino heeft hem ook een keer een house hitje meegehad.
1: Ja, dat vind ik dus echt een verschrikkelijke uitvoering.
0: Oh nee, dat vind ik dan wel weer heel geinig.
1: Nee, ik hou het liever bij het origineel. Nick Kershaw en The Riddle.

0: Sting en Phil Collins, Every Breath You Take.
1: Ja, en Phil Collins die gaat nou het vliegtuig nemen. En die horen we later ook nog een keer voorbij komen.
0: Ja, hij moet 3,5 uurtjes in de Concorde zitten.
1: Ja, dat gaat heel snel.
0: Ja, om van Londen naar Philadelphia te gaan.
1: Ja, dat gaat heel snel. Deze hebben wij nog gezien, 2 weken geleden alweer, hè?
0: 3 weken inmiddels.
1: Ja, 2...
0: Ja, dit is een opname.
1: Ja, dit is een opname. 3 weken, 2 weken. We hebben ze een tijdje geleden gezien. Deze deden ze ook.
0: Dat klopt. The Wild Boys, Duran Duran.
1: En dat deden ze in 2005 trouwens. Dat wil ik er nog even bij zeggen.

0: & Oates met Man Eater.
1: En toen waren ze nog on speaking terms. Dat zijn ze tegenwoordig helemaal niet. De twee hebben zelfs ruzie met elkaar.
0: Nou, gezellig.
1: Ja, ik moest wel lachen. Jij zei, ik zei net van, waar even aan het voorbereiden welke muziek erin moet. En ik had Travis erin staan. Why Does It Always Rain On Me? En je zei, nee, vind ik niet leuk. Maar je kent het hele nummer ook eigenlijk niet.
2: Dus, leuk.
1: Ik vind het wel een leuk verhaal. Het was de eerste keer dat ik naar Pinkpop ging. Dat is 2002, 2003 is dat geweest. En dat weet je ook. Dat was bij Duran Duran was dat ook. Dan hadden we op een gegeven moment hadden we Son Milieu. Mm-hmm. En dan moet je even wachten totdat Duran Duran komt. En dan draaien ze gewoon muziek.
0: Ja,
1: nou, dat hadden wij dus ook. Dat doen ze op Pinkpop toen ook nog. En wat ik me kan herinneren was dat je toen het hoofdpodium hebt. En naast het hoofdpodium stond de tent. En wij liepen het terrein op. Het was volgens mij de eerste dag was het. En op een gegeven moment begon het ontzettend hard te regenen. Echt pijpen stelen met regen. Dus iedereen die niet nat wou worden, die vluchtte naar de tent. Nou, die tent zat ook in no time zat dat vol.
0: Ja, dat geloof ik.
1: En wij moesten dus buiten wachten. Dus we kwamen nog net niet de tent in. Maar ondertussen waren ze in de tent ook muziek aan het afspelen. Gewoon een cassettebandje, cd'tje hadden ze opgezet, totdat de volgende band opkwam. En een van de liedjes die ze op een gegeven moment aan het spelen waren, dat was Why Does It Always Rain On Me? En de hele tent, die begon het liedje mee te zingen voor de mensen, waaronder ik met mijn toenmalige vriendengroep die buiten in de regen stonden. Ja, dat gaf wel een leuke ding.
0: Ja,
1: dat de hele tent, why does it always rain? En wij werden zeik en zeik en zeik nat. Daarom moet ik altijd lachen als ik dit liedje zie en hoor. Travis, Why Does It Always Rain On Me? Ik denk wel dat je hem leuk vindt.
3: Do you want to help us out with the introduction to this song? This will sound good. It goes... Can you do that? 2, 3, 4.

0: Hij trad twee keer op, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: 85, maar ook in...
1: 2005.
0: Ja.
1: Let It Be van Paul McCartney. En heb jij een beetje goed opgelet?
2: Daarnet deed hij het...
0: Oh, sorry, ik zit even de reclame... Daarnet deed hij het nog. Ja, nee, ik heb totaal niet zitten opletten. Dat weet je ook.
1: Ja, nee, daarom vraag ik het. Want op de achtergrond hoor je nog een paar andere sterren...
0: Ja.
1: Die mee hebben gezongen. Maar dat is jou niet opgevallen,
0: nee,
1: denk ik?
0: Nee, totaal niet.
1: David Bowie, Alison Moyet, Pete Townshend van The Who... en Bob Geldof, die hebben de achtergrondzang verzorgd.
0: Nou, dat neem ik toch wel even mee op de late vroege middag.
1: Ja, ja, op de late avond wel wat opnemen, maar nu op de vroege middag.
0: Ja, dat is het. Jij zei, ik vind het wel leuk dat dit een live-uitvoering is. Want jij zegt, volgens mij heeft hij wel vaker gezongen... maar nooit in de originele bezetting.
1: Ja, volgens mij ook. Daarom heb ik hem gekozen. Elton John en Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.

0: Het eerste uurtje is alweer voorbij. Zo snel kan het gaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik wou zeggen, ik heb je wel aanstaan. Ja, nee, ik heb je gewoon keurig aanstaan. Zo snel kan het gaan. Ik wil altijd reclame erbij zeggen, maar dit komt er natuurlijk niet van. Het journaal van 5 uur gaat eraan komen. En dan zijn we snel terug met deze special. Wat had ik nou uitgerekend? 52:30, hè?
1: Ja.
0: We zitten niet live. Afgelopen zondag zijn we dan wel live. Dan loopt er een klok mee en dan tellen we af. En ik vergeet altijd om de stopwatch te zetten. En nou kan ik het ook minder doen, want ik wil nou af en toe nog een beetje voetballen kijken.
1: Zo blijft het moeilijk.
0: Ja, dat is moeilijk. Het is in ieder geval een special. Alleen muziek die is gespeeld door artiesten. Live uitnames natuurlijk van Live Aid. De beide Live Aids. De eerste in 1985 en 20 jaar later in 2005. Daar hebben we alle nummers van Daan gehaald. En Kikker Die en Elton John, die was 1985.
1: Ja, 85.
0: Dan gaan we nu weer naar 2005. Ja. Want we gaan er namelijk op. Ik vind het jammer dat Losing My Religion er niet op stond.
1: Ik vind It's the End of the World as We Know It.
0: Ja, die vind ik ook leuk. Het is ook lekker snel nummer. En die had ook wel gepast daarbij, denk ik dan wel weer. Maar deze vind ik ook wel leuk, omdat je hier, zeker als je naar een live album van R.E.M. gaat, dat het publiek zo heel eerlijk mee zit. Hij zat in een film, ik weet even niet meer welke film.
1: Man on the Moon ook. Zo heet ook een film.
0: Ja, dat is die film van
1: Jim Carrey.
0: Ja, over die comedian, hè?
1: Ja,
0: klopt. Nee, dat klopt. R.E.M., je zei het al.
1: Man on the Moon.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Vertrek je de komende dagen vanaf Schiphol, houd dan rekening met lange wachttijden bij de beveiliging. Daardoor hebben sommige reizigers al hun vlucht gemist. Wie volgens de richtlijnen niet op tijd aanwezig was, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de extra kosten. Bewaar daarom ook je reisdocumenten en eventuele betalingsbewijzen. Irak en de Verenigde Staten zetten morgen een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse leider, Ali al-Zaidi, reist daarvoor naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. Een moeder heeft in Duitsland het leven van haar baby gered door een kinderwagen net op tijd van het spoor te duwen. Zelf werd de 34-jarige vrouw geraakt door een passerende trein en kwam daarbij om het leven. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En van komkommertijd lijkt deze zomer nauwelijks sprake. Nieuwsredacties van zowel online media als traditionele nieuwsorganisaties verwerken juist meer nieuws dan ooit. Volgens mediaorganisaties zorgen internationale spanningen, extreem weer en grote evenementen ervoor dat de nieuwsstroom ook tijdens de vakantieperiode onverminderd doorgaat. De tijd waarin de zomer automatisch een rustige nieuwsperiode betekende, lijkt daarmee definitief voorbij. Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven.

0: Een hele goede middag en welkom bij het tweede en middelste uurtje van de Live Aid Special van Lang Leven Live, aflevering 41. En ja, we begonnen waarmee de tweede Live Aid, Live 8, dus ook is geopend.
1: Ja.
0: Sergeant

0: Peppers Lonely Hearts Club Band van U2 en Paul McCartney.
1: Ja, heb je iets met. Ja, U2 vond ik vroeger wel leuk. Maar tegenwoordig denk ik, laat maar zitten. Er zit te veel wereldpolitiek, die Bono.
0: Mijn broer nummers, die vind ik leuk.
1: Ja, mijn broer die was een paar jaar geleden geweest. Die zegt van ja, leuke Bono. Maar zegt hij, maar ik zit niet te wachten met zijn vrede en dit en dat. Hij wil gewoon de muziek horen.
0: Ja, dat.
1: Ja. Daarom. Lekker veel muziek. Paul McCartney. Dus ik denk,
0: ja, dat had ik beter uit.
1: Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Dus ik denk, dan mag ik ook een nummer erin gooien. Ja, ik heb ze ooit een keer op Rock Werchter gezien. En ik heb dat al eens verteld. En dat zal je ook meemaken als wij dadelijk in Japan zijn. Want dan zit ik aan de pijnstillers. Ik loop een beetje krom. Ik sta een beetje krom. En als ik dan de hele dag aan het lopen ben, of ik heb de hele dag gestaan, ga ik gigantisch veel last van mijn rug krijgen. En op Rock Werchter was dat ook zo. En Muse die trad op. Ik had ze al een paar maanden eerder gezien in Nijmegen was dat. Ja, in Nijmegen was dat. Maar ik wou ze nog een keer zien. En ik ben gebleven bij Muse. En normaal ben ik van samen uit, samen thuis. Maar mijn toenmalige vriendin, die had er geen zin in. Dus ze is aan het tentje gegaan. Ze zegt, blijf vooral staan bij Muse. Het was Muse afgelopen. Toen dacht ik, zal ik dan toch maar even blijven staan op Fetis? Het was een uur of 1:30, 2. Wat ben ik blij dat ik ben blijven staan door Fetis. Oh, dat was dat zo ontzettend gaaf. We Come One, zij traden ook in Berlijn op in 2005. Dit is Fetis. En ik zou binnenkort nog eens wat meer werk van Fetis meenemen. Vooral hier hoor je dat waarschijnlijk niet. Maar op die live albums, ja, je hoort het hele publiek. Ja, dit is zo geweldig. My life,

used to mean me, me, me, now means unity. Yeah.

0: Ik had hem wel in de jaren 80 verwacht.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel. Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: En zij stonden in Philadelphia. Waarom Philadelphia? Ja, dat weet jij.
1: Amerikaanse band?
0: Nee, waarom hebben ze in Philadelphia uitgekozen voor dat concert? Dat bedoel ik.
1: Oh, ik heb geen idee.
0: Ik ook niet. Misschien kunnen we het eigenlijk wel even navragen. We gaan van Philadelphia terug naar Londen. Want ik zag hem staan. Ik vond het een leuke band. De Razorlight.
1: Nog steeds in 2005.
0: Ja, Razorlight Golden Touch is dit.
2: Good evening, Live Aid and the whole world. We are here today to make poverty history. And we have a chance, believe me. If we can make enough noise, then we can make them listen.

0: Ik zit me nou heel erg te erger aan die film van Queen. Bohemian Rhapsody.
1: Ja, daar zit hij in, want daar hebben ze Live Aid nagemaakt.
0: Oh ja, dat was het. Ik zat deze hammer toevallig er ook in?
1: Ja, die zat er ook in.
0: Ja, ja. Ik zat me dan te erger, want ik weet ik dat de diagnose van Freddie Mercury veel later kwam. Ja, maar ze deden net alsof dat dan tijdens Live Aid werd gedaan. En ja, nee, ik zit me eraan te erger. Maar dat maakt niet uit.
1: Hammer toeval, Queen.
0: Hey, deze was je verbaasd over, hè? Maar deze vind ik gewoon leuk.
1: Ja, nee, ik denk, ik zet hem de expres niet in.
0: Voor mij had je hem erin mogen doen. Ik vind hem hartstikke leuk.
1: Nou, oké. Okay. Hier komt-ie. Footloose, Kenny Loggins.
2: Mr. Footloose, Kenny Loggins.

0: Dancing with Tears in My Eyes van Ultravox. En daarvoor hadden wij nog Sweet Dreams van Annie Lennox.
1: Ja, dat was toch van de Eurythmics?
0: Ja, maar Annie Lennox staat alleen daar op het podium erbij. Tenminste in de credits van Spotify.
1: Ik weet niet of ze nog met elkaar optreden.
0: Durf ik ook niet te zeggen.
1: Ik durf het ook niet te zeggen.
0: Goed voorbereid.
1: Ja.
0: We
1: gaan naar Duitsland. Ben je al eens in Berlijn geweest?
0: Nee, ook nog niet.
1: Nee, dat is ook een aanrader. Ja, maar jij wilt warm weer, hè? Dat is het.
0: Ja, ik niet. Maar mijn reisgenoot hier. Ja.
1: Maar in oktober kan het ook warm zijn, daar in Berlijn.
0: Ja, misschien wel. Met die klimaatverandering. Daniel Pauter heb jij klaarstaan, geloof ik.
1: Bad day.

0: Thank you.
1: Your love is king.
2: Sade.
1: De volgende komt ook van jou. Had ik niet verwacht, want jij hebt daar zo'n hekel aan.
2: Ja, ik heb niks met Jay-Z. Maar ik weet dat dat een hele bekende versie is van het nummer.
1: Ja, ze hebben toen een hele cd, een cd'tje heb ik thuis nog. En dat album, dan hebben ze allemaal mashups gemaakt met z'n tweeën.
2: Ja,
1: ja nee, ik vind het geweldig. Ik heb een verhaal gezien. Ach, dit is leuk. Dat is een van die bandleden van Linkin Park is dat. En die zit in zo'n talkshow in Amerika. Nou, ze vertellen zich dat hij een dochter heeft. En zijn dochter die moet optreden voor school. En die dochter moet gitaar leren spelen. En ze moet leren zingen. Dus daar is ze mee bezig. En dan komt die man, ik weet ook niet wie dat is. Volgens mij de toetsenist van Linkin Park. Die komt daar dus binnen. En die zegt van ja, als ik jou was, zou ik het zo en zo doen. En toen heeft die dochter gezegd, ja, wat weet jij er nou van?
2: Nee, dus, dat was die rapper toch, zeg maar, van Linkin Park?
1: Weet ik niet of dat die rapper
2: is. Ja, volgens mij wel. Dat verhaal heb ik ook wel eens gelezen.
1: Ja, ja, ik op YouTube. En ja. wat weet jij dan nou van de optreden? En hij zegt, ja, ga maar weg. Laat mijn dochter maar even. En hij zegt dat vanavond s'avonds tegen zijn vrouw. En zegt zijn vrouw, ik ben nog terug geweest. En toen heeft ze de beelden laten zien van het optreden van de Linkin Park. Toen heeft ze eerst nog gezegd, wie is dat? Ja. En toen heeft ze gezegd, ja, dat is je vader. En ja, toen is ze toch heel anders gaan kijken. Wat heb ik klaarstaan?
2: Nam van Linkin Park en Jay-Z.
3: Thank you. We out here having a good time and all, we rocking, we cussing, we spitting, we having a good time, but the reason we out here is for a cause. You know, they spending billions and billions of dollars to kill people. We can spend billions and billions of dollars to help people live, and we appreciate all y'all help. I don't want to get too political, let's play some music.
4: I couldn't have said it better myself.
3: Play some music, man.
4: Beautiful.

Kimmy!

0: Met Superstition.
1: En dat was ook weer een Philadelphia. Ik ga daar toch even kijken waarom Philadelphia, waarom ze dat hebben uitgekozen. Waarschijnlijk ja, dat de dichtst. Ik zou bijvoorbeeld LA hebben uitgekozen, maar dat ben ik dan weer.
0: Ja, Colosseum bijvoorbeeld.
1: Dat bijvoorbeeld. Wat hadden we net ook weer uitgerekend? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ik moet er weer instarten. Volgens mij komen we helemaal niet uit, joh. Volgens mij wel. We gaan eruit met Bob Geldof, de man die het georganiseerd heeft. 2005, hij heeft nummer twee keer mogen. Deze nummer twee keer erin staat. Om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: I don't like Mondays.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teun Boermans is zondag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen.
2: Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: How many people came here to see a really, really, really good show? Make some noise. How many people came here for love and humanity and peace on earth? Make some noise. How many people can't wait for that day to happen? When there ain't no bullshit going on in the world and everybody just cool like we cool right now, right? I only got two things to say to that. Let's get that shit

0: Een hele goede avond is het inmiddels. En welkom bij het derde en laatste uurtje van de Live Aid Special van Lang Leven Live. We begonnen met Let's Get It Started van de Black Eyed Peas.
1: Ik vind het wel mooi om daarmee te starten. Let's Get It Started voor het laatste uurtje.
0: Dat klopt, helemaal.
1: Ik heb ze ooit een keer live gezien op Rock Werchter. Wij zijn toen gaan eten.
0: Ja,
1: dat kun je ook aan doen. Ja. Hey, we gaan nog. Dit was 2005. We blijven even in 2005. We gaan naar wat achteraf wordt beschouwd als een van de hoogtepunten. Als het al niet het hoogtepunt was van de man die je klaar hebt staan. Maar we gaan er ook naar de man die een aantal minuten, een aantal momenten voordat hij moest optreden. Ontzettend nerveus was, in zichzelf gekeerd, misselijk van de spanning was. Zijn management en de mensen om hem heen moesten hem letterlijk moed inpraten om het naar het podium te gaan. Het schijnt zelfs dat hij helemaal niet wil optreden. Wat ik al zeg van, ja, hij wist het niet. Hij wist, zit het publiek wel op mij te wachten. Ik ben er een tijdje uit geweest. Je kan je dat niet voorstellen, maar het schijnt echt... hoe zeg ik dat? In documentaires en interviews waarin hij en zijn toenmalige crew terugblikken op deze periode. Wat ik net al zeg, werd beschreven dat hij vlak voor de show backstage ontzettend nerveus, in zichzelf gekeerd en misselijk van de spanning was. Ja, zijn management en de mensen om hem heen moesten hem letterlijk moed inpraten en richting het podium begeleiden. Hij was ervan bewust dat de line-up van Hyde Park was gevuld met absolute giganten. Paul McCartney, The Who, Elton John, Pink Floyd. En wat moest hij daar? Hij voelde zich zoveel minder als al die artiesten. En hij was er pijnlijk van bewust dat de Live Aid de geschiedenisboeken in zou gaan als de Live Aid van de 21ste eeuw. Hij wist hoe iconisch de performance van Freddie Mercury was geweest in 1985. En hij had besloten, ik heb het niet klaarstaan, te openen met de cover van Queen, We Will Rock You. Achter de schermen sloeg de verlammende twijfel toe. Ben ik wel goed genoeg om dit te dragen? Kan dit publiek wel aan? Ik heb een documentaire daarover gezien. En dan komt hij op een gegeven moment ook terug. Hij zegt, ik sta op het podium. En ik merkte dat het publiek mij nog steeds zou hebben. En als je gaat kijken naar de beelden, zie je hem dat ook gewoon op een gegeven moment. Dat je denkt, hey, hoi, dit is leuk. Oh, dit is geweldig. Ja, je lacht. Maar ik vind het geweldig. Dat je dus echt de ene na de andere peek aan het roken bent.

0: Je wilt niet, je bent misselijk. Management moet op je inpraten. Ze sleur je podium op. Maar schijnt echt op het podium veranderde die in een ander mens. Hij merkte dat het publiek hem nog accepteerde. Dat het publiek hem nog wou zien. En vooral bij het eerste nummer. Maar dat hebben we al een keer gedraaid. Heb je dat? Dat je dan echt. Je ziet hem echt lopen. Dat hij denkt: wauw, dit is geweldig. Dit vind ik leuk.
1: Volgens mij was dat ook het nummer wat wij in aflevering 1 als eerste hebben gedraaid.
0: Ja, volgens mij wel. Dat zou heel goed kunnen, ja. Ik heb het over Robbie Williams. En dan kom ik nog even op nummer 1 uit. Ja, dat is We Will Rock You, Let Me Entertain You. En wat hij daar op het laatste nog een stukje doet, doet hij nog een stukje van de artiest die ik daarna heb klaarstaan. Ja, je hebt er niks mee, maar ja, ik moet dat er even bij vertellen. De artiest die daarna staat, dat zijn The Killers. All the things that I've done. Robbie Williams. We gaan het laatste nummer doen van zijn show. Van zijn optreden. Hij heeft All the things I've done. Hij heeft Angels gedaan. En hij heeft mijn favoriete nummer gedaan. Dat is Feel. En bij dat allereerste nummer. Kan mij dat even interesseren. We hebben toch al te veel tijd. Kijk of ik dat heel snel kan vinden. Ik vind dat zo gaaf. Als ik het luister op de koptelefoon. Word ik er ook altijd heel erg blij van. En ik doe het nog net niet mee. Waar staat dat? Ja, er zijn meer dan 100 nummers wat erin staan natuurlijk. Dus vind het nou zomaar snel. Dat is deze, Let Me Entertain You. Komt-ie. Dit zijn de Killers. Ja, dat vind ik dan zo gaaf dat je dan toch nog een klein stukje mashup doet van een band die hier eerder is gekomen. Hij gaat even. Dat vind ik ook weer humor. Luister daarvoor. Ik heb hem een paar jaar geleden Pinkpop gedaan. Ja, dan laat hij ook de mensen zingen. Mm-hmm. Op een gegeven moment hadden wij Angels. Ah, we hebben die andere 2 uur weinig geklet.
1: Ja, volgens mij ken ik dit verhaal. Ja, en de luisteraars ook.
0: Maar dat maakt me niet uit. We hadden Angels, hadden wij. En we moesten meedoen. En het hele publiek deed omheen. Tuut, tuut, tuut. En je ziet Robbie. Tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut. Hij was echt wel een beetje beledigd. En wat ik ook nog leuk vond. Op een gegeven moment was het optreden afgelopen. En daarna kwam hij nog heel even terug. En toen hebben we met z'n allen nog zitten karaoke.
1: Oh,
0: ja, het is echt een entertainment. En dat ga je nou ook horen. Want hij gaat nog eerst even met het publiek meezingen. En dat is ook weer humor.
1: Hij gaat met het publiek mee.
0: Ja, hij laat het publiek zingen. En op een gegeven moment, in het begin zingt het publiek, zingt dan een stukje. En dan gaat hij dus weer zeggen. Ja, hij zegt, dit was eigenlijk het andere refrein wat ik bedoelde. Dit doet zoveel pijn. Let maar even op. Dit is Feel. Dit is Robbie Williams.
2: Then what's the chorus to that song I sing? I just wanna feel real love. Running through my veins, going to waste. Some of you don't know it, that's hurt me here. This is

0: Jij hebt hier helemaal niks mee, maar dat is dan, ja... Ik
1: ben net even gaan roken om het met jou...
0: Even koffie gaan halen.
1: Ja,
0: ik vind ze geweldig. The Killers, All the Things That I've Done. En ik moet wel zeggen, vooral de eerste 2-3 albums van hun vind ik helemaal geweldig. Hij is inmiddels aangekomen. Hij heeft rugwind mee gehad.
1: Ja, zo moeten we mij zeggen.
0: Want ja, leg jij het nog een keer uit wat hij heeft gedaan?
1: Ja, Phil Collins die heeft zowel in Wembley als in het John F. Kennedy Stadion opgetreden in 1985... En hij is tussen Londen en Philadelphia gevlogen met de Concorde. En dat was het snelste commerciële vliegtuig ter wereld.
0: Ja. Ik heb een keer een documentaire gezien waarom het gestopt is met dat vliegtuig.
1: Ja, na die crash in
0: een hele
1: Frankrijk.
0: Verschrikkelijke crash is dat toen geweest.
1: Die is toen op een hotel gebotst.
0: Er lag nog een stukje rubber op de baan. Daar was
1: dat is in de motor gekomen.
0: Ja,
1: zo,
0: en toen is het niet kunnen opstijgen en dat soort dingen. Dit is in het John F. Kennedy Stadium. Ik heb daar ook nog meer van het John F. Kennedy Stadium klaarstaan. Dan ga ik dan wel even uitleggen waarom ze dat gekozen hebben voor dat stadion. Dat was ik even kwijt, maar dat weet ik inmiddels.
1: Ja, dat hebben we al 3 uur beloofd. Zo
0: ja, dus cliffhanger nog. Blijf maar even luisteren.
1: In the air tonight.
0: Phil Collins.
2: Do you need Philadelphia? Do you need America? Good evening, London, and good evening, the world. I was in England this afternoon. Funny old world, isn't it? But this is the other song that I know on the piano.

0: Ik blijf hem leuk vinden.
1: Ik ook, The Proclaimers, and I'm gonna be 500 miles.
0: Ah, je moet echt een keer, je moet niks. Ja, maar dit zit zo in mijn moeten. Mijn moeten is anders als het moeten wat de Nederlanders hebben.
1: Dat heb je een keer uitgelegd.
0: Hou hem met je modder kijken. En dan komt The Proclaimers ook regelmatig in voor. Want een van die hoofdrolspelers heeft een oude auto. En daar doet het cassettebandje het niet van. Dus ze kunnen de hele tijd maar één nummer draaien. Drie keer draaien welk nummer dat is.
1: Nou ja, als je daar 500 mijl naar moet luisteren, dan
0: maar ze zitten dan ook vaker dat ze dan de ene keer dan, verschrikkelijke nummer, daar gaan we weer. En ja, blijft leuk. Dit zijn de Dire Straits, Sultans of Swings.

0: James Brown en I Feel Good. Even heel snel, waarom hebben ze Philadelphia gekozen? Omdat het ook tijdens 1985 daar speelden. En ze wouden de cirkel rondmaken. En Philadelphia had de ervaring met de mega-evenementen. Want destijds had je het Benjamin Franklin Parkway voor het Philadelphia Museum of Art. De perfecte locatie om honderdduizenden mensen gratis te doen. En waarom vertel ik dat? Omdat ik Just Another Night heb klaarstaan van Mick Jagger. Ze waren even uit elkaar, de Rolling Stones, of stonden even pauze. En Mick Jagger had net solo-albums gemaakt. En dit is een van die solo-nummers. Want jij had State of Shock, maar daar heb ik mijn veto voor op uitgesproken.
1: Ja,
0: en dan heb ik ook uitgelegd waarom, want State of Shock was een duet met de Jacksons. Dus ik vond dat niet kunnen met Tina Turner. Maar deze vind ik ook zo heerlijk van Mick Jagger. Just Another Night, Mick Jagger.
2: Give it just another.

0: David Bowie ook nog en Rebel Rebel. En we zitten alweer bijna aan de tijd. Guido, bedankt weer voor de gezellige 3 uur. Ja, ik zie jou zondag weer. Dat komt omdat dit...
1: Een opname is.
0: We zitten nu vrijdag, dus een keer over 2 dagjes weer.
1: Ja.
0: Je irriteert je nog steeds hier naar mij?
1: Nee,
0: want ze zijn dadelijk 19 dagen met elkaar op pad.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Ja, dat bedoel ik. We gaan eruit. Ja, deze komt voor jou, maar ik vind hem ook leuk.
1: Ja, The Beach Boys. Wouldn't it be nice?
2: Nice to get back in Philly.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Caïro opnieuw wordt onderhandeld.

0: over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen. 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws. Uit de grootste stad
1: van Gelderland. Dit is Amuzant.
2: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfaren en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. Een openingsmars, dat was Symphonic Marches van François de Ridder, gespeeld door de Royal Band of the Belgian Guides. En het thema van deze uitzending is Spring is coming to the end. De lenteperiode is bijna voorbij. De vele composities met de titels gerelateerd aan de lente laten we achter ons liggen en beginnen binnenkort aan de playlist voor een muzikale zomerperiode. Het Havamera-uur is nu gevuld met muziek voor de maand juni, zoals Rozen, het WK voetbal, Normandië en misschien een reistip. En we beginnen met The Bed of Roses, een hele bekende ballade van Bon Jovi, hier gespeeld door muziekkapelle Brixen in Talen en de rockband Milestone.

U kunt die vast dan zeker mee zingen, want het is Red Roses for a Blue Lady van Syd Tepper en Roy Bennett, gespeeld door Norbert Reif en zijn muzikanten.

Meerdere componisten proberen ook wel eens op muzikale wijze de geluidjes van de dieren in de natuur na te bootsen. Zoals bijvoorbeeld de kanaries, de vogels, de leeuwen. Maar Luigi Di Casello die houdt het bij een kat en een hond. Cane e Gatto, hier gespeeld door The Washington Winds.

Ja, de lenteperiode is eigenlijk nog geschikt om een bezoek te brengen aan historische steden en rondom de Middellandse Zee. Want de zomerperiode zijn de steden waar vaak veel en veel te heet. Ik neem u nu mee naar Portugal. En met de compositie Me Madonna Dias. En dat is gerelateerd aan gravin Me Madonna Dias. Zij was in de 10e eeuw de machtigste heerseres van het graafschap in Portugal. Ze liet destijds een klooster bouwen om de bewoners tegen plunderaars te beschermen. Dit klooster vormde de basis voor het beroemde kasteel van Gwe Marias, dat tegenwoordig wordt gezien als de wieg van Portugal. Er is geen specifieke officiële nationale feestdag die direct naar de historische gravin Me Madonna Dias vernoemd is. Wel speelt zij een centrale rol in de lokale Portugese tradities en evenementen. Zo is er ook de Fetas Galterianas. Dat is het grootste stadsfeest van Gwe Marias, de stad die zij stichtte. Het vindt doorgaans plaats tussen eind juli en de eerste week van augustus. En tijdens dit historische evenement worden er vuurwerkshows gehouden op het Lago di Condesso Me Madonna. En er is ook een historische intocht waar haar figuur centraal staat. Dat is Dankas Nicolinas, dat is in december. Ook in deze bekende studententraditie is Me Madonna Dias een van de legendarische figuren die geëerd wordt in folklore. En Me Madonna Dias, dat is een compositie van Carlos Marques, gespeeld door Banda Amizade. Excuus voor mijn een beetje gerommel. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar luister nu naar Me Madonna Dias.

Ja. Oh, hij is in één keer afgelopen, zegt de technicus. Nou, ja, juni is ook weer mooi, tenminste als het weer het toelaat, een mooie periode om weer aan de tuinparties te beginnen. En heeft u zelf geen tuin of geen zin in een tuinparty, dan kunt u natuurlijk ook altijd op zondagmiddag even naar het Oranjepark gaan in Apeldoorn, hè, waar elke zondagmiddag muziek speelt. Minimaal 2 of 3 bandjes. Neem maar eens een kijkje. Het repertoire wat ze aanbieden is zeer divers. Maar luister nu naar de Garden Party van Eta Gunmarsson, arrangement van El Bocchini, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Back to Normandy is een compositie van Fred Vogels, geschreven voor harmonieorkest ter gelegenheid van D-Day. Op D-Day, 6 juni 1944, begon de bevrijding van West-Europa op de stranden van Normandië. Een lange campagne door Europa volgde voordat de bevrijding voltooid was. Back to Normandy beschrijft de eerste uren van de landing met de beschietingen van de Duitse stellingen als een muzikaal hoogtepunt. Als inleiding ziet en hoort u de voorbereidingen voor de grootste campagne ooit. Bijzonder en uniek is het feit dat de muziek van Back to Normandy synchroon kan worden uitgevoerd met een film met origineel beeldmateriaal speciaal gemaakt voor deze compositie. Dit zal ongetwijfeld een extra beleving voor het publiek zijn. Tot nu toe waren dergelijke uitvoeringen uitsluitend voorbehouden aan professionele orkesten zoals George Fenton en Urt. Dit stuk is bijzonder geschikt voor harmonieorkesten die hun publiek dus iets bijzonders willen bieden en tegelijkertijd de bevrijders willen eren. De film om te oefenen voor het concert is te vinden op YouTube. Maatsoort en metronoom zijn zichtbaar hoorbaar. Ik laat u nu horen Back to Normandy van Fred Vogels. Arrangement is van Henk Ummels. En het wordt gespeeld door Banda de Musica, de Fossa Herrera. En Fred Vogels heeft meer composities gemaakt gerelateerd aan de oorlog. Ook hele mooie fotoreportages. Kijk maar eens op zijn website Fred Vogels. Maar nu Back to Normandy. Ja, komt-ie?

Ja, en juni is ook een maand waar ook veel vreugdevolle momenten zijn te vieren. Zoals bijvoorbeeld examens die goed afgelopen zijn van de schoolgaande jeugd. Of andere dingen. Of gewoon genieten van het mooie weer of een wandelingetje in het park. Vrogeland is van V. Boekhardt en hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel der Nederlandse Marine.

Ja, en de voetballiefhebbers zijn natuurlijk momenteel helemaal in hun sas. Want deze week beginnen de wereldkampioenen voetballen. En in Apeldoorn zag ik vanavond toen ik binnenreed dat al een hele rotonde oranje versierd was. En ja, wie weet wordt daar straks wel die hele mooie compositie gezongen van... We Are The Champions, gespeeld hier door de Midwest Winds onder leiding van Peter Kleine Schaars. We Are The Champions.

Nou, en als het nu echt slecht weer blijft, dan is een bezoekje aan de bioscoop natuurlijk ook een leuke ervaring. Vooral met kleine kinderen die daar misschien nog niet zoveel geweest zijn. Dan gaan we er nu uit met Pixar Movie Favorites. Arrangement is van Michel Brown, gespeeld door die Midwest Wins. En kijk op www.klankwijzer.nl/agenda en op polkafest.nl. Want dan weet u waar de muziek speelt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen.

0: gekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Caïro opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij het blaasmuziekprogramma Amusant van de regio Apeldoorn. Mijn naam is Riet Velgraven, samenstelling en presentatie. En wij presenteren blaasmuziek van harmonie, fanfaren en bras in het eerste uur. En het tweede uur de Bumische en Merische kapellen. Zo zijn we voor dit uur Bumische en Merische begonnen met de Weintrinkermars van de Rommelige Boeven. En het thema van deze uitzending is Restaurante Bohemia. Ik neem u muzikaal mee naar een boheems restaurant met allemaal lekkerbissen. En we zijn dan ook begonnen om alvast te openen met een lekker wijntje. Maar dat doen we niet alleen, dat doen we unter Freunden van Klaus Rambacher, gespeeld door Wolf Vitovetter en Deine Blaasmuziek.

Ja, en ondertussen heeft de kellner al een schaaltje met een shuttlebrood op tafel gezet. Heel vaak is het stokbrood wat op tafel komt. Maar deze keer shuttlebrood. En shuttlebrood, dat is een soort krekkerachtige lekkernij uit Zuid-Tirol. Uit Noord-Italië. Het is compositie van Norbert Rabanza, arrangement van Manfred Kratwol en hier gespeeld door de Innsbrucker Böhmische.

Ja, daar komt de ober alweer aan met de kaart. En wat zie ik? Er staat niet menukaart op, maar daar staat op Egelender smankeln. Oftewel Egelender lekkernijen. Nou, dat is ook een polka. En die gaat gespeeld worden door die Böhmische draaizee.

Nou, ik heb mijn keuze al kunnen maken hoor. Uit het menu van restaurant de Bohemia. Ik ga beginnen met een groef aus der Küche. Oftewel een amuse oreille. Een amuse voor de oren. Een solo met twee lepels. Hier gespeeld door die Böhmische Dreizehn. En het komt van hun album Ein Groove aus der Küche.

Jongen, jongen, dat is eventjes lekker hier bij Restaurant de Bohemia. Allemaal fijnsmekkers, polka's erop. Fijnsmekker polka van Ernst Mosch, Mijnkopf en Bommerl, gespeeld door die kleine Egelander bezetting.

Nou, ik denk dat ik maar eens begin met een lekkere klangsalaatpolka van Deels Holzfrei Böhmische.

maanden, denk ik, als ik als hoofdgerechtje maar het schreeuwgoed neem. Een polka van Frans Sprenizinga, van het Ballastorkest, dat gespeeld.

Ja, en dan vraagt de ober wat voor sausje ik erbij wil hebben. Nou, doe maar die zwammelpolka. Oftewel de paddenstoelenpolka van Chris Baden. Gespeeld door die Bummische Draaitzin.

Ja, mijn tafelgenoot die zegt net... moet eigenlijk nog een beetje peper en zout bij. Het is nog een beetje flauw. Dus Oba, Pfeffer und Salz van Ernst Mosch. Gespeeld door Ernst Mosch en die originaal Egelander Muzikanten.

Nou, dan zie ik bij de desserts, daar zie ik toch iets heel lekkers staan. Kirschenaus Pinon. Oba, graag warme Kirschenaus Pinon op een bolletje ijs. Dat lijkt me verrukkelijk. En Kirschenaus Pinon, dat is van Martin Scherberger, door Muziekkapelle Pinon.

Ja, en het is zo gezellig hier in de restaurant Bohemia. Zelfs kaarsjes branden. Bij Ketselig van Jeremy Vevoda, gespeeld door die originaal Egeland muzikanten uit Noord-Duitsland. En het komt van hun CD Live Jubileum Tour 20 jaar.

Nou, het is hier zo gemoedelijk en gezellig in restaurant de Bohemia. We nemen er nog een glaasje wijn bij. Drink met meer Anglesian wijn van Jane Pelton, gespeeld door Yoshi Heckel en die originaal Fidelen Egeländer. Ja, hebben we een glaasje wijn? Drink met meer Anglesian wijn. Heb je hem, Jan? Lukt het?

Nou, dan zou ik zeggen, zum wohl, ihr Freunde, van Peter Schat. Gespeeld door Peter Schat en die Oberschwäbischen Dorfmuzikanten.

Ja, en hier in Studio Apeldoorn hebben we het ook altijd in de koffieautomaat als keuze voor de koffie. En dan hebben we het over een Wiener Melange. Nou, dat is echt een lekkere koffie om het menu mee te beëindigen, maar nog niet deze avond. Wiener Melange van Jane Pelton, gespeeld door Josje Heckel en die originaal Fidelen Egeländer.

Nou, zo'n avondje met een lekker dinertje in een restaurant, de Bohemia, mooie muziek erbij. Dat is toch echt om te relaxen, hè? Een echte zorgenbrecher. Zo Stefan Norbert Gelle, gespeeld door Anton Gelle en die Schetzertaler blaasmuziek.

Ja, voordat we restaurant Bohemia moeten verlaten, gaan we eerst nog iedereen even goeiedag zeggen. Goedendag van Jaroslav Prochaska, gespeeld door de originaal Egerland muzikanten uit Noord-Duitsland.

Ja, dan zit onze uitzending er alweer op. En restaurant de Bohemia. Bedankt voor het luisteren en dat u mee heeft willen doen aan dit muzikale diner in dat restaurant. We hopen u volgende week weer als luisteraar te mogen begroeten. Onze technicus, heel hartelijk bedankt dat je gezelschap wilde hebben houden bij dit diner. En kijk op polkafest.nl, want dan weet u waar de concerten plaatsvinden. En hou ook uw regionale dagbladen in de gaten, want in de regio worden ook nog vele, vele concerten gegeven. Even de komende week. Voor nu gaan we eruit. Tot de volgende keer. En kijk op onze website amusant.info. Daag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. SOS Dolfijn heeft 3 herstelde bruinvissen met de namen Roelof, Jantje en Coco teruggebracht naar zee. De dieren waren eerder dit jaar verzwakt aangespoeld en hadden intensieve verzorging nodig. Na een medische controle in Annapallona werden ze vrijgelaten. De bruinvissen kregen een chip zodat ze bij een nieuwe stranding herkend kunnen worden. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend

0: verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Apeldoorn Klassiek.
2: Radio Apeldoorn.
4: U bent verbonden met RTV Apeldoorn. En wel met Apeldoorn Klassiek. En we beginnen met een fluitconcert van Bach.

gaan naar Vivaldi. En wel naar Clara Stella e Scintillate. Het wordt gespeeld door het ensemble Arta.

U luisterde zojuist naar de Russische pianist Alexander Kashpurin. En hij was afgelopen jaar nog in Apeldoorn. Daar gaf hij een concert. Nou, dat was heftig, kan ik u vertellen. Hij beukte er behoorlijk op los. Maar goed, het was toch wel leuk om zo'n jong talent te zien.

U luisterde zojuist naar Amira Willighagen, The Lord's Prayer. En zij doet dit met het koor van leden over de hele wereld. Dat zijn mensen die gewoon een koor hebben gevormd. Veel mensen ook uit Afrika. Ja, het is een prachtig lied, maar ook een prachtige compositie. En dan eventjes iets heel anders. We gaan naar Bella Bartok, de Romeinse volksmuziek.

U luisterde zojuist naar dansmuziek die Phoenix afgelopen najaar heeft gebruikt bij hun optreden. En dat was echt een geweldig evenement. We blijven even bij de dansen. En wel de Forgotten Dance.

U luisterde zojuist naar Holland Solar, een fluitconcert in C. En hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van een uur klassieke muziek. We gaan op vakantie een paar weken en dat betekent een herhaling van een paar weken. Ik wens u een hele plezierige zondag en blijft u vooral luisteren, want na ons komt Onno met lichte muziek. En de laatste keren draaide hij zelfs 4 uur. Nou, dat is best wel een grote prestatie. Wij gaan eruit met Bach, de R on G strijkorkest in G. Nogmaals, een hele plezierige dag en mogelijk weken. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaargewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Give Me The Night.

0: Online.
1: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night, een uurtje fijne muziek. Zo op de zondagavond om het weekend lekker mee af te sluiten. En dan zeg ik altijd, waar begonnen we mee? Nou, u herkende hem al, Bruno Mars. En ik kon het niet laten om vanavond even terug te blikken op vorig weekend, waarbij die vier keer in Amsterdam stond in de arena en ik mocht daar één avond bij zijn. En ik kan u vertellen, ik ben nog steeds aan het nadenken van wat heb ik daar in de heli meegemaakt. Onvoorstelbaar. Totaal uitverkocht. Ik zat tussen een gezin uit België, naast mij meisjes uit Wenen, onder mij meiden uit Ierland en Engeland, Portugezen, Spanjaarden. Ik heb verdorie gewoon oorlog moeten voeren met half Europa om kaartjes te krijgen voor die knakker. Maar het was meer dan de moeite waard. En dus gaan we gewoon vanavond een uurtje terugblikken op deze fantastische artiest die eigenlijk geboren is als Pete Jean Hernandez. Geboren op Honolulu. En u kent hem natuurlijk als Bruno Mars. Het is hij is zanger, songwriter, multi-instrumentalist, muziekproducent. En hij geldt eigenlijk wel als een van de succesvolste en invloedrijkste popartiesten van deze generatie. En ik durf hem eigenlijk wel de James Brown van deze generatie te noemen. Want daar deed hij me af en toe gewoon aan denken. Zo stond hij op het podium. Zo zat het allemaal in elkaar. Ja, en dan kan ik niet anders dan ook James Brown te draaien. Die we natuurlijk allemaal kennen. En dan heb ik natuurlijk maar één nummer.

Ja, dat multi-instrumentalist, dat liet Bruno ook zeker zien. Dan stond hij achter Congo, speelde die weer gitaar. De hele gelikte groep blazers en snarenjongens om hem heen. Met de nodige pasjes en flair. Maar bij Tijd en Wijle deed hij me ook denken aan een moderne versie van Prince. En beide heren zijn enorm succesvol, invloedrijk. Hebben meer dan 150 miljoen albums verkocht. En behoren dus allebei tot de best verkochte artiesten wereldwijd. En wat ze nog meer gemeen hebben is dat ze ook allebei behoorlijk wat onderscheidingen en Grammys hebben gewonnen. Dus ja, dan kan ik niet anders dan ook Prince draaien met Musicology.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Watch it now.
3: Ja, en zo kabbelt hij nog een beetje door met allemaal kleine, korte introotjes. Zelf maar een keer luisteren als u daar zin en tijd in voor heeft. Bruno Mars, hij brak eind jaren 2000 wereldwijd door met in 2010 zijn album Doo-Wop en Hooligans. 2 jaar later gevolgd door Unorthodox Jukebox. En weer 4 jaar later in 2016 24K Magic. En voor dat laatste album kreeg hij een Grammy Award voor Album of the Year. Nou ja, en van die albums komen natuurlijk alle als een oude hits. In 2021 vormde die samen met Anderson Paak het muziekduo Silk Sonic. En sinds afgelopen weekend ben ik erachter dat Bruno zegt Pack. Anderson Paak. Ja, dan kijken mij hier wat mensen aan in de studio. Ja, ik blijf gewoon Paak zeggen hoor. Dubbel AK, dan maar op z'n Hollands. En volgens mij zijn dat 2 hele dikke vriendjes. Want die was met hem mee. En ergens halverwege het concert komt Andersen op klompen. En voorzien van de grote stroopwafel het podium op. Bruno zal wel gedacht hebben, kan ik ook. Dus die kwam compleet met fiets en oranje sjaaltje. Maar goed, wat een mazzel en wat een genot. Want wat deden de heren? Ja hoor, er werd natuurlijk nog even wat gespeeld van Silk Sonic. En onder andere met dit nummer Leave the Door Open.

afgelopen weekend bestond het voorprogramma uit DJ Pee-wee, die een compleet glitterpak in de kleuren van de Nederlandse vlag opkwam. De Moonwalk Day en allemaal oude bekende hits draaiden. Dus de hele arena al op zijn kop had staan. Want ja, iedereen kende die nummers. Maar ja, DJ Pee-wee is het alter ego van de met Grammy bekroonde muzikant Anderson .Paak. En dit weekend, vannacht doet hij de afterparty op North Sea Jazz. Want North Sea Jazz bestaat dit weekend 50 jaar. En is voor het, niet fris, 20ste jaar in Rotterdam. Ik ga zeker even kijken, want gerucht gaat natuurlijk dat zijn vriendje Bruno erbij is. Maakt mij niet uit. Ik ga in ieder geval kijken en waarschijnlijk daarover volgend weekend wat meer. Dus ja, moest ik ook natuurlijk een liedje van hemzelf draaien. Geniet van King James.

En dat was hem. Is het ineens klaar. Ja, ineens, halverwege het concert, verscheen daar ineens groot op de schermen niemand minder dan Bootsy Collins. Ja, dat is een Amerikaanse funkpionier, bassist, zanger, songwriter. En je herkent hem onmiddellijk aan zijn stervormige basgitaar, die hij zelf overigens Space Bass noemt. En hij heeft ook altijd een stervormige zonnebril op. Ja, dus heb ik maar voor u uitgekozen. Bootsilla.

guitar. I wanna play for you, boy.

Ja, bijzonder fenomeen deze man, Bootsy Collins. Als we toch nog even bij de funk blijven, dan kan ik ook vertellen dat we dit jaar, 48 jaar geleden, het eerste album van Rick James uitkwam. En dat album heette Come Get It On. En sinds dat debuutalbum heeft deze Amerikaanse zanger, muzikus, liedjeschrijver, producent, doet hij ook nog, behoorlijk wat hitnoteringen behaald. Albums uitgebracht, veel concerten gegeven, prijzen gewonnen. Ja, en dus kon ik niet anders dan ook van hem natuurlijk zijn allerbekendste nummer draaien. Super Free.

die Bruno Mars groeide op in Honolulu. En op jonge leeftijd trad hij vooral op als kleine Elvis Presley-imitator. In 2003 verhuisde hij gelukkig naar Los Angeles om een muziekcarrière na te streven. En aanvankelijk vestigde hij naam als songwriter en producent. Hij was medeoprichter van productieteam The Smeezingtons. En daarmee produceerde hij nummers voor artiesten als Lady Gaga, Brandy, Flo Rida, Sean Kingston, Adam Levine. Zo heeft hij ook het liedje geschreven van CeeLo Green. Fuck you, kan ik dat zeggen? Nederlandse radio, hè? Dat mag. maar gelukkig heeft hij dit jaar ook een heel fijn nieuw album uitgebracht. Met ook hele lekkere soul. Waaronder On My Soul.

Ja, en als we het dan hebben over soul, dan is er natuurlijk één nummer wat we absoluut gedraaid moeten hebben vanavond. Ik heb het over Soul Man. In 1967 geschreven en gecomponeerd door Isaac Hayes en David Porter. Maar het bereikte natuurlijk de hitlijsten in deze versie van Sam en Dave.

Ja, dan blijven we natuurlijk even in de soul. Dan kan ik niet voorbij aan Otis Redding. Die misschien wel een van de meest bekende liedjes geschreven heeft. Die wij daar misschien mee associëren. En dat is Respect. Geschreven in 1965 door hemzelf. En het kwam op zijn derde album terecht. Maar ja, het nummer is eigenlijk heel bekend geworden door Aretha Franklin. Die het in 19...

concert waar ik nog steeds van aan het bijkomen ben. Halverwege komt daar ineens een knalrode Amerikaan. Shiny gepoetst. Ik zou willen zeggen Cadillac, maar nu gaan misschien heel veel mensen lachen. Ik heb geen verstand van auto's. Maar het was een mooie grote rode Amerikaanse auto. En wat doet Mars? Die gaat op de motorkap zitten. Ja, en toen hoorden we dit.

Ja, Bruno heeft 4 zussen en 1 broer, Erik Hernandez. En Erik is de vaste drummer in zijn band, The Hooligans. Ja, en eigenlijk behalve de drummer en de toetsenist doet de rest aan snaren en blazers vrolijk mee met allerlei hele gelikte, stylische pasjes. Wat mij dan weer doet denken aan The Temptations. Met bijvoorbeeld My Girl.

Ja, waar Bruno en de Hooligans ook heel goed in waren, was af en toe zo ineens een ander deuntje zo tussendoor. Dat je dacht, hey, ik hoor dit of ik herken dat. En wat ze zowaar inzetten, en iedereen kent dit nummer als geen ander, dus dat werd voluit volle borst door iedereen meegezongen. Om vervolgens toch weer over te gaan op een eigen nummer. Maar ja, ik wilde hem toch even draaien vanavond. Van Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.

Vorig jaar wonnen ze de Tribute Battle of the Bands. Een programma bij een commercieel tv-station. Weet niet meer. In ieder geval fantastische achtkoppige band. En wat deze jongens doen, dat is gewoon complete tribute aan Bruno Mars. Met zijn hooligans. En als jullie een keer de kans krijgen om dit te gaan zien. Vreselijk gelikt. En ze komen echt heel dicht in de buurt. Treasure heten ze. En vernoemd natuurlijk naar die ene hit van Bruno. A sexy motherfucker.

Ja, en daarmee is dit uurtje op de zondagavond alweer voorbij. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik hoop dat u er een beetje van genoten heeft. Ik dank onze onvolprezen Theo natuurlijk voor de techniek. Fijn dat je er weer bij was. Ja, en dan is het altijd, waar gaan we ermee uit? Ja, ik heb vanavond een beetje teruggeblikt op mijn enorme... ervaring bij dat Bruno Mars concert. En dan kan ik er eigenlijk niet beter uitgaan dan met de woorden van zoals Stevie Wonder dat eigenlijk al zei. Signed, sealed, delivered.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Spannend. Ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de nacht.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

niet van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater.